0: continuou.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Merchtem in Vlaams-Brabant is gisteravond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week dood werd aangetroffen in een appartement in de gemeente. Vermoedelijk was hij mishandeld. Zijn oom wordt verdacht van moord. Zijn moeder en een vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Enkele honderden mensen hebben deelgenomen aan de mars.
2: Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
3: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
4: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen.
1: Bijna 8 op de 10 grensarbeiders in ons land zijn Fransen. Van de bijna 52.000 grensarbeiders die vorig jaar in ons land werkten, waren er 40.000 Fransen. Zij werken vooral in de Waalse provincies Henegouwen en Namen. Voor velen is dat een logische keuze, zegt Jola Vrijse van HR-bedrijf SD Works.
5: Als verklaring die we daarvoor eigenlijk zien, is dat er in de grensstreek, dus eigenlijk in Noord-Frankrijk, dat er daar al een hele tijd een hogere werkloosheid heerst. En dat er dan aan Belgische kant meer jobopportuniteiten zijn. En natuurlijk met dank aan het feit dat we dezelfde taal spreken, toch zeker in Wallonië, is het voor die Fransen ook niet zo moeilijk om in België dan te komen werken.
1: Het aantal Belgische grensarbeiders die in het buitenland werken is dan weer licht gedaald. Op de Mont Blanc, op de grens tussen Frankrijk en Italië, is een 31-jarige alpinist omgekomen. Hij werd bedolven onder stenen die naar beneden kwamen en was op slag dood. Door de grote hitte en droogte is het risico op rotsblokken die afbrokkelen groter geworden in de bergen. Daardoor zijn 2 berghutten op de route naar de top van de Mont Blanc al enkele dagen gesloten. Sport op het EK Atletiek in Birmingham heeft Saliha Ghis ons land een 2e medaille bezorgd. Zilver in het hinkstapspringen. Ghis is 30, het was pas haar eerste internationaal kampioenschap. Ze kon amper geloven wat ze had gedaan. Het is te gek voor woorden, zei ze.
6: C'est un truc de fou. Je me rends quand même compte que c'est un peu un hold-up. Mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier. Je réalise en même temps, pas vraiment. Je sais pas, c'est juste fou. C'est juste fou.
1: De andere Belgische hinkstapspringster Ilona Masson werd 4e, net als Eline Vekeman in het polstokspringen. En Anderlecht gaat naar de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won van PAOK Saloniki met 3-2. Ook de heenwedstrijd had Anderlecht al gewonnen met 0-1. En in de Conference League mag AA Gent naar de laatste voorronde na een 1-1 gelijkspel tegen Göteborg. Het weer zonnig en heet tot 37 graden in het binnenland en 28 aan zee. Morgen minder warm, met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag is het meestal droog en nog 28 graden, maandag hooguit 25. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal meldingen van malafide hersteldiensten blijft toenemen. Het Amerikaanse leger lost na bijna 9 maanden de bemanning van een vliegdekschip in het Midden-Oosten af en hingstapspringster Saliha Ghis haalt zilver op het EK. Anderlecht en A-Gent gaan naar de laatste voorronde in het Europees voetbal. De federale overheidsdienst Economie kreeg de eerste helft van dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciëns, verwarmingstechnici en schoorsteenvegers. Helene van der Beke, waar gaan die meldingen over?
1: Die kunnen gaan over woekerprijzen en misleidende prijsinformatie. Denk bijvoorbeeld aan iemand die zijn toilet dringend laat ontstoppen. De hersteldienst belooft hulp voor €150, maar achteraf krijgt de klant een factuur die honderden euro's hoger is. En sommige meldingen gaan ook over slecht uitgevoerde herstellingen. Daarom zegt de overheidsdienst, let op, als iets opvallend goedkoop is, is dat waarschijnlijk verdacht. Je vraagt ook best om schriftelijk een overzicht te krijgen van hoeveel de herstelling zou kosten. Dan heb je achteraf altijd bewijs. En laat je niet onder druk zetten om ter plaatse al te betalen. Je mag een factuur altijd achteraf betalen. Want die praktijken komen dus regelmatig voor. Vorig jaar was het aantal meldingen ook al verdubbeld tegenover het jaar ervoor. En nu lijkt het dus nog verder te stijgen.
0: Dankjewel, Helene. Het aantal Belgen die over de grens gaan werken is lichtjes gedaald. Meer dan 85.000 Belgen gaan de grens over om in een van onze buurlanden te werken. Er is ook bij grensarbeiders meer thuiswerk, zegt Jola Vrijsen van HR-bedrijf SD-Works.
2: Wat we wel algemeen zien, is dat er tegenwoordig, zeker als we over bedienden spreken, dat er ook gewoon meer van op afstand gewerkt kan worden. En dat, als we het voorbeeld nemen van een Nederlands bedrijf dat een Belg zou aanwerven, dat die soms niet meer verwachten dat die Belg ook heel de tijd naar de locatie in Nederland komt. Dus dat er vaak akkoord gegeven wordt om grotendeels van thuis uit te werken. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn.
0: Het aantal Franse grensarbeiders die in België komen werken is dan weer licht gestegen tot 40.000, vooral in de provincies Henegouwen en Namen. In Maasmechelen in Limburg blust de brandweer nog na in het natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen. Daar ging gisteravond 1,5 hectare bos in vlammen op. Vannacht waren er ook nog kleine opflakkeringen. De brandweer is nog altijd ter plaatse, zegt Dimitri Op den Akker van de brandweerzone Oost-Limburg.
3: We zijn vanmorgen met 1 boswagen ter plaatse gekomen om de rookpluimpjes aan de rand aan te pakken. Vanaf het moment dat we iets verder zijn, roep ik nog wat boswagens op om ervoor te zorgen dat die rookpluimpjes die wat minder zorgwekkend zijn midden in het bos, om die ook te doven.
0: En in de Duitse Eifel, niet ver van de Belgische grens, zijn 1800 inwoners van de gemeente Hürtgenwald geëvacueerd, ook voor een natuurbrand. Het vuur woedt in de bossen daar in de buurt. In Merchtem in Vlaams-Brabant is gisteravond een stille mars gehouden voor de jongen van 7 die er overleed, vermoedelijk na mishandeling. Zijn oom wordt verdacht van moord. Zijn moeder en een vriendin van schuldig verzuim. Enkele honderden mensen namen deel aan de mars.
4: Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
5: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
6: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen.
0: Er is een ander Amerikaans vliegdekschip onderweg naar het Midden-Oosten voor de oorlog tegen Iran. Maar het moet vooral een vliegdekschip aflossen dat daar al maanden actief is. Die vervanging is dringend nodig, zegt Steven de Kranen vanuit Washington.
7: Voor de militairen aan boord van het vliegdekschip dat nu in het Midden-Oosten ligt, de USS Abraham Lincoln, is het gewoon de hoogste tijd om afgelost te worden. Want die 5000 bemanningsleden zijn al bijna 9 maanden onafgebroken op zee en dat is veel langer dan gepland. En, zo zeggen de familieleden van de opvarenden in Amerikaanse media, die vermoeidheid begint nu te wegen. Ze spreken over uitputting, te weinig eten en slechte hygiënische omstandigheden aan boord. Begin deze maand zou volgens nieuwszender CNN een matroos zelfs overboord zijn gesprongen en later zijn gered. Defensieminister Hegseth noemt de berichten over de slechte omstandigheden wel sterk overdreven. In elk geval zal een ander vliegdekschip, de USS George Washington, de Lincoln nu aflossen om de Amerikaanse druk op Iran daar in de regio hoog te houden.
0: Sport op het EK atletiek heeft ons land een 2e medaille behaald. Na het brons van Delphine Nkansa op de 100 meter sprong Saliha Ghis naar zilver in het hingstapspringen. Simon van Glabeke.
8: Op haar eerste internationaal kampioenschap heeft de 30-jarige Saliha Ghis voor een stunt van formaat gezorgd. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK. Maar net voor het kampioenschap werden de Belgische selectiecriteria versoepeld. Die kans greep Ghis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. De tweede Belgische medaille op dit EK en ook de tweede EK-medaille in de nationale geschiedenis van het hengstafspringen na brons voor Svetlana Bolshakova in 2010. Met Ilona Masson mocht er in Birmingham nog een landgenote bijna met een medaille naar huis. Maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de vierde plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
0: Anderlecht heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won ook de terugwedstrijd tegen PAOK.
8: Bijna met een medaille naar huis. Maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Vekemans.

0: every three games. So every 3 days we have a game. It's, you know, just going and going all the time.
1: En Gent mag naar de laatste voorronde in de Conference League na een 1-1 gelijkspel tegen Göteborg. Zonnig en heet vandaag tot 37 graden in het binnenland en 28 aan zee. Morgen minder warm met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag is het meestal droog, nog 28 graden dan. Maandag hooguit 25. We begonnen met het aantal meldingen over malafide hersteldiensten. Dat lijkt ook dit jaar weer te stijgen. De overheidsdienst economie telt er nu al meer dan 1000, vooral over woekerprijzen en slecht uitgevoerde herstellingen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Katelijne Boon. Goedemorgen, de klok zegt dat het 7:07 is. De espresso-machine pruttelt, klaar om uw kopje te vullen met nieuws, kranten, cultuurtips en natuurlijk veel muziek om u wakker te krijgen. Johan Nepomuk Hummel doet een eerste poging met zijn vrolijke Rondo alla Russa, gespeeld door het Bozar-trio. Welkom.

Het Bozaar-trio met een rondo dat elk ochtend humeur kan verjagen. Muziek van Johan Nepomuk Hummel. Een heel andere klankwereld nu met Lux Aurumque van Eric Whittaker. De inspiratie was een kort Engels gedichtje, Light and Gold, over licht en engelen die zacht zingen voor een pasgeboren kind, dat Eric Whittaker in een Latijnse vertaling zo zingbaar en klankrijk mogelijk maakte. Het is hem gelukt. Luister maar naar deze versie van Musa Horti onder leiding van Peter de Jans.

0: Moussa Horthy, onder leiding van Peter de Jans, met Lux Aurumque van Eric Whittaker, zo bekend geworden in die versie met het virtuele koor. Iets heel anders nu.
1: Hidden Gems.
0: Want wie de hele zomer naar Clara luistert, weet het. Wij gaan op zoek met u naar de mooiste plekken hier dicht bij huis. Uw Hidden Gems. En die verzamelen allemaal op één kaart, terug te vinden op VRT Max. Waar u dan op baseren om uw uitstappen te plannen. We kregen al heel wat bijzondere tips. En luisteraar Karel van Kouwenbergen had er ook een heel bijzonder in Boeghout.
2: Er zijn trouwens veel bezoekers uit Boeghout die daar soms binnenstappen en die dan zeggen, ja, ik woon hier al 15 jaar, ik was hier nog nooit binnengestapt. Dus veel mensen weten die eigenlijk niet staan. Dat is de stenen molen in Boeghout. Dat is een oude windmolen die nog altijd werkt. En die ligt eigenlijk op een hele mooie plek op de rand van Boeghout, tussen de velden, in het groen. Deze molen is van 1782, dat is een stenen molen, dus echt in baksteen opgebouwd. Gigantisch groot eigenlijk voor een molen, dus eigenlijk niemand die goed weet waarom dat die juist zo groot is. Ik wist dat er in Boeghout een molen stond, maar op een zonnige zondag ben ik langs daar eens gewandeld en de molen was aan het draaien en stond molen open. Ik dacht, nu ga ik toch eens een kijkje nemen. Met de molenaars daar aan de praat geraakt, die mij dan overtuigd hebben van, ja, waarom zou je geen cursus volgen? Je kunt hier molenaar worden en je bent toch op pensioen, dus is dat een idee? En dan heb ik daar eens over nagedacht en zo ben ik helemaal in dat verhaal getuimeld en ben ik nu ook vrijwillig molenaar op die windmolen. Normaal gezien zijn de wieken in Vlaanderen bruin-rood van kleur. En in Boeghout is er eens een kunstenaar, een lokale kunstenaar, Kevin Toelen. Die heeft eens gevraagd, ja, mag ik daar geen kunstproject op doen en die zeilen beschilderen. En dat maakt nu dat wij heel kleurrijke zeilen hebben, die tinten blauw, rood en wit getekend zijn en waar bepaalde figuren in zitten. Dus als je die molen ziet, zie je niet alleen de imposante molen, maar zie je ook die wieken, die gekleurde wieken draaien. En dat spreekt tot de verbeelding. En eigenlijk is het de magie van zo'n windmolen, is de wind, de natuur. Je hangt dus volledig af van welk weer het is. Want geen wind, ja, dan is er geen meel. Je moet dus constant het weer in de oog houden, weten welk weer het gaat worden, hoe dat het weer eventueel kan veranderen. Dus het is altijd de moeite om eens op je weerbericht te kijken als je van plan bent om langs te komen en te kijken of er voldoende wind is. En dan zal de molen zeker aan het draaien zijn.

Oude windmolen in Boeghout, die nog altijd draait. Een bijzondere plek om te gaan ontdekken. En dankzij Karel van Kouwenbergen, die deze hidden gem deelde en er dus zelf ook molenaar is. Samen met andere vrijwilligers openen ze elke zondagnamiddag de molen. En kijk dus zeker eerst of er wel voldoende wind is. Als u trouwens, net als Karel, een favoriete mooie plek in uw buurt hebt, deel die dan zeker. Dan zetten we mee op onze zomerkaart, die je terugvindt op VRT Max.

Schnell und leicht, een van de 5 grotesken van Erwin Schulhof, hier met Steven van Houwaert. Op naar het nieuws van 7:30 met het slot van de 8e symfonie, ja, voor strijkers, muziek van Felix Mendelssohn.

0: commentaren.
1: Het is 7:30 en het nieuws krijgt...
2: Het kost bloed, zweet en tranen om in België met de trein te reizen, zegt Sascha van Wielen in Gazet van Antwerpen. Zeker in deze hitte, want 1 op 5 treinen heeft nog geen airconditioning. Maar eigenlijk altijd, want trein, tram en bus missen nog het comfort en de betrouwbaarheid om te kunnen opboksen tegen de wagen. De NMBS en de lijn zijn het slachtoffer van een gebrekkige mobiliteitsvisie bij de Vlaamse en federale regering. De vervoersbedrijven moeten zich behelpen met beperkte middelen. In principe is openbaar vervoer de ruggengraat van een modern mobiliteitsbeleid. Alleen kampt die ruggengraat bij ons met botontkalking. YouTuber Acid vertelde onlangs dat hij na enkele zware gebeurtenissen mentaal diep zat en bij ChatGPT een luisterend oor vond. Zijn getuigenis toont de mogelijkheden en beperkingen van AI als psychologische hulp, zegt Roel Wouters in De Morgen. Een chatbot kan bij lichtere problemen een eerste opstap of tijdelijke steun bieden. Maar bij ernstige problemen mist hij de context en alarmsignalen die een echte hulpverlener wel kan herkennen. Dat ACID voor ChatGPT-koos is eigenlijk vooral een symptoom van een groter probleem. Hij wilde geen weken wachten op een psycholoog. Zolang er lange wachtlijsten blijven voor psychologische hulp, staat de deur naar AI wagenwijd open. Goede mentale hulp moet dus sneller toegankelijk worden. De app TripRank maakt van straatracen een videogame en beloont jongeren financieel om hun gevaarlijke ritten online te delen. Dat de app volgens de voorwaarden niet bedoeld is om op de openbare weg te racen, is niet meer dan een slap excuus. Zo'n app moet worden geblokkeerd en verboden, stelt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Tegelijk groeit bij gewone automobilisten het gevoel van onrechtvaardigheid. Wie enkele kilometers per uur te snel rijdt in een zone 30, wordt beboet, terwijl zware straatracers moeilijk te pakken zijn. Niet elke snelheidsovertreding maakt iemand tot een wegpiraat. Pak de echte snelheidsduivels dus hard aan, maar behandel de gewone chauffeur niet als een potentiële moordenaar. De huidige Vlaamse regering krijgt het stikstofdossier opnieuw op haar bord, zoals te voorspellen viel, stelt Pieter Blomme in De Tijd. Het akkoord uit 2023 werd meteen juridisch aangevochten en was volgens juristen en de Raad van State niet waterdicht. Maar ondertussen zijn wel vergunningen verleend aan chemiebedrijven en boeren uitgekocht. Een vernietiging kan dus grote gevolgen hebben. 3 jaar na de invoering van het decreet wachten boeren en bedrijven nog altijd op duidelijkheid. Dat is niet alleen economisch problematisch, maar ook een blamage voor de rechtsstaat. Zelfs een complex dossier moet binnen een redelijke termijn kunnen worden beslecht. De korte migratiecrisis in Ceuta was eigenlijk precies wat Europa nodig had, stelt Karel Verhoeven. In De Standaard zegt hij dat dit voor Europese leiders een cadeau kon zijn als ze het hoofd koel hadden gehouden. Ceuta bewijst dat Europa wel degelijk migranten terugstuurt en dat het getier over open grenzen een fabeltje is. Toch blijft de verleiding groot om het angstvisioen in stand te houden van Afrikaanse horden die Europa bestormen. Zo blijft migratie een hapklare brok voor populisten. Terwijl de cijfers zeggen dat de ongecontroleerde migratie dit jaar met 40% daalt. Als je dan nog altijd niet van toon wil veranderen, is dat politiek masochisme. Ook TUI overweegt vliegtuigen uit België weg te halen, zoals Ryanair al deed. Als reden noemt het onder meer de hogere vliegtaks, maar die reden is onzin, zegt Pieter Meilemans in Nieuwsblad. We mogen ons dus niet opnieuw laten chanteren. De vliegtaks ligt hier nog altijd veel lager dan in de buurlanden. En TUI maakte zelf verkeerde keuzes. Het aanbod pakte niet en de spreiding over Zaventem en regionale luchthavens zorgde voor extra kosten. Tegelijk maakt België het zichzelf moeilijk. Wallonië biedt enorme financiële voordelen aan de luchthaven van Charleroi. Vlaanderen vergooit miljoenen aan Deurne en Oostende. Welk land, een zakdoek groot, organiseert zo zelf concurrentie tegen zijn nationale luchthaven Brussels Airport? In het belang van Limburg buigt Liliana Casagrande zich over de zoektocht naar de nieuwe bisschop voor Hasselt. Geen eenvoudige opdracht. Hij moet jong genoeg zijn om een tijd mee te gaan, maar oud genoeg om er niet onwerkbaar lang mee te blijven zitten. Bovendien moet hij moeilijke thema's zoals kindermisbruik durven aanpakken, maar ook kunnen samenwerken met de rest van de klerus. De vijver van geschikte kandidaten is klein, zeker in een kerk die steeds verder krimpt. De officiële procedure is ondertussen begonnen, maar achter de schermen zal ook het nodige lobbywerk plaatsvinden. De zoektocht is geopend. Het is vrijdag 14 augustus. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

Die heeft u vast en zeker wel herkend. De beroemde Canon Enjige van Johan Pachelbel. Hierdoor Lyon Incognita onder leiding van Amandine Beyer. Veel minder bekend dan Pachelbel is Johannes Pulouet. Werd rond 1420 geboren, wellicht in Pulle, vandaar de naam. Was in de jaren 1440 zangmeester aan de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen en trok dan naar Rome, waar hij meer dan 20 jaar verbonden was aan de pauselijke kapel, voor hij terugkeerde naar Antwerpen. Hij was een van de eerste generatie Nederlandse polyfonisten die hun stijl naar Italië exporteerde. Dit is In n'est pas grand des plaisirs, een driestemmig rondo, gezongen door het Solazzo Ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya.

voortreffelijk Solazzo Ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya met een driestemmig rondeel van Johannes Pulwa, een van de 14 wereldlijke liederen die van hem bewaard bleven. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Dat onsterfelijke lied van Jean-Paul Egide Martini uit 1784 is door zoveel zangers gezongen en muzikanten gespeeld. Roland Jeans speelt hiervan een mooie versie voor gitaar.

Rolandiens met Plaisir d'amour van Jean-Paul Martini. Fui piedra, ik was een steen. Het is een mooie staalkaart van de bijzondere speelstijl van contrabassist Renaud Garcia Fons. De diepe klank van zijn contrabas laat hij moeiteloos samensmelten met flamenco, mediterrane invloeden en improvisatie.

Foi Pedro Amat, contrabassista Bruno Garcia Fons, acordeonista Jean-Louis Matinier en flamenco gitarist Antonio Ruiz. Luis Farranque mag het eerste uur afsluiten met haar levendige pianoquintet. En na het nieuws wacht ons nog veel meer moois. Onder meer een heerlijke klassieke sonate van Francis Poulenc, een snoezige suite van Sibelius en de terugkeer van Eerste Hulp bij Klassiek. Blijf dus maar gezellig bij Espresso hangen. Tot zo!

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Gert van Boksel. Hinkstapspringster Salia Kies bezorgt ons land een zilveren medaille op het EK Atletiek. Het aantal meldingen over malafide hersteldiensten blijft toenemen en Nigel Farage wint een tussentijdse verkiezing in Groot-Brittannië. Meer dan 9000 stemmen gaan naar een komiek met een vuilnisemmer op zijn hoofd. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Salia Kies zilver behaald in het hinkstapspringen. Het is de tweede medaille voor ons land na het brons van Delphine Nkansa op de 100 meter. Kies is 30, het is pas haar eerste internationale kampioenschap en ook voor dit EK was ze eerst niet geselecteerd. Ze mocht pas mee nadat de Atletiekfederatie de selectiecriteria had versoepeld. Dit is een boodschap, zei Kies. Ik ben het bewijs dat atleten zichzelf kunnen overstijgen.
1: Honnêtement, là, j'espère vraiment que c'est un vrai message qui va faire bouger les choses. Rendez-vous compte vraiment que, bah, en fait, les athlètes, quand ils sont en compétition, sont capables de se transcender. J'en suis la preuve vivante. Moi, j'étais pas sélectionnée. Il y a deux semaines, je venais pas ici. Et là, je fais une médaille d'argent, quoi. Enfin, voilà! La preuve!
0: De andere Belgische hinkstapspringster Ilona Masson werd vierde. En ook Eline Vekeman strandde net naast het podium in het polstokspringen. Ook zij werd vierde. De federale overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciëns of verwarmingstechnici. Helene van der Beke, waar gaan die meldingen precies over?
2: Die kunnen gaan over slecht uitgevoerde herstellingen, maar ook vaak over woekerprijzen en misleidende prijsinformatie. Denk bijvoorbeeld aan iemand die zijn toilet dringend laat ontstoppen. De hersteldienst belooft hulp voor €150, maar de klant krijgt achteraf een factuur die honderden euro's hoger is. En daarom zegt de overheidsdienst, let op, als iets heel goedkoop is, is dat waarschijnlijk al een slecht teken. Je vraagt ook best op voorhand om schriftelijk een overzicht te krijgen van hoeveel de herstelling zou kosten, dan heb je achteraf ook bewijs. En als je twijfelt, laat je niet onder druk zetten om ter plaatse en onmiddellijk te betalen. Je mag een factuur aanvechten en je mag altijd achteraf betalen.
0: Dankjewel, Helene. De federale politie waarschuwt voor een gevaarlijke app die populair is bij straatracers. Dat schrijft het laatste nieuws. Straatracen is verboden, maar in de app kan je punten verdienen als je snel rijdt. Anne Berger van de federale politie.
3: Zo'n apps die zijn natuurlijk absoluut uit een boze, want hard rijden is verboden en is ook levensgevaarlijk. Als je te hard rijdt, meer dan 40 km per uur te snel op de autosnelweg, dan hangen daar ook echt heel zware straffen boven je hoofd hier in België. Dat is iets wat veel mensen misschien niet voldoende weten. Je komt sowieso voor de politierechtbank en je kan een boete oplopen tot verschillende duizenden euro's en tot 5 jaar rijverbod.
0: In Maasmechelen in Limburg blust de brandweer nog na in het natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen. Daar ging gisteravond 1,5 hectare bos in vlammen op. En vannacht waren er ook nog kleine opflakkeringen. De brandweer is nog ter plaatse, zegt Dimitri op den Akker.
4: We zijn vanmorgen met 1 boswagen ter plaatse gekomen om de rookpluimpjes aan de rand aan te pakken. Vanaf het moment dat we iets verder zijn, roep ik nog wat boswagens op om ervoor te zorgen dat die rookpluimpjes die wat minder zorgwekkend zijn midden in het bos, om die ook te doven.
0: In de Britse kustplaats Clacton heeft Nigel Farage de tussentijdse verkiezingen gewonnen die hij zelf had uitgelokt. De traditionele partijen hadden die verkiezing geboycott, dus Katrien van der Schoot, is geen verrassing.
5: Nee, Nigel Farage haalt 22.239 stemmen. Zijn belangrijkste rivaal, de satirische kandidaat Count Binface, toch ook nog 9.455 en dat is ver voor alle andere onafhankelijke kandidaten. Farage bleef zelf weg van de bekendmaking. Hij had uren daarvoor al de overwinning opgeëist. We hebben op deze hete vakantiedag meer stemmen gehaald dan bij de parlementsverkiezingen van 24, zei Farage.
6: On the hottest day of the year, in the middle of August, in holiday season, we have secured far more votes than we got in the general election of 2024.
5: Nigel Farage was al parlementslid in Clacton. Hij had vorige maand abrupt ontslag genomen en een nieuwe verkiezing uitgelokt in zijn versie om het volk te laten winnen van het establishment. Maar in werkelijkheid wilde hij voorkomen dat hij zou worden geschorst nadat hij giften van een rijke investeerder niet had aangegeven.
0: Dankjewel, Katrien. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League voetbal. Anderlecht won ook de terugwedstrijd tegen PAOK Saloniki. 3-2 werd het. Tom Boudewijl.
7: Europese galawedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic, met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via twee absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog twee rode kaarten. Anderlecht is zoal zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
0: En in de Conference League mag A-Gent naar de laatste voorronde na een 1-1 gelijkspel tegen Göteborg. Het weer zonnig en heet, tot 37 graden in het binnenland en 28 aan zee. Morgen minder warm, met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag blijft het meestal droog en halen we nog 28 graden. Maandag nog hooguit 25 graden. We begonnen met de tweede medaille voor ons land op het EK Atletiek. Zilver voor hingstapspringster Salia Gies, die aanvankelijk niet eens in de Belgische selectie zat voor dit EK. Meer op vrtnieuws.be.
5: Verwonderd.
0: Salia Gies, die aanvankelijk niet eens in de Belgische selectie zat voor dit EK. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist.

0: zoektocht naar muzikale transformatie met veel liefde, pijn en kwetsbaarheid.
1: I never suffer and I can play the blues.
0: Met Lies Steppen, Guy Peters en deze week Daan Stuiven. In Miles, Parijs en Jessicoom. Morgen om 5 uur op Clara.
2: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. Espresso met Katelijne Boon.
3: Goedemorgen. Het is 7:07, klaar voor een tweede rondje espresso. Leroy Anderson zorgt meteen voor vaart en ritme met het speelse slotdeel van zijn pianoconcerto. Pianist is Stuart Goodyear, samen met het Cincinnati Pops Orchestra onder leiding van Erich Kunzelt.

Een stevig loopje naar de uitgang en klaar. Stuart Goodyear met het derde deel uit het pianoconcerto van Leroy Anderson. En wie nog niet helemaal wakker is, is het nu vast en zeker wel. We gaan de lichte en speelse sfeer aanhouden met de Four Fancies voor fluit- en strijktrio van Gordon Jacob. Elk van de vier korte stukjes hebben een eigen karakter, van lyrisch en mijmerend tot ritmisch en pittig. Arcobaleno.

0: Four Fancies voor fluit en strijktrio van Gordon Jacob. Binnen een paar weken zijn Clara en Sander terug met een nieuw seizoen van hun podcast Eerste Hulp bij Klassiek. U hebt nog genoeg tijd om daarvoor nog alle bestaande afleveringen in te halen als u die gemist zou hebben. In één daarvan hebben ze het over een van mijn favoriete componisten, Barbara Strozzi. Een vrouw die haar tijd ver vooruit was en die prachtige muziek schreef. Zoals bijvoorbeeld die hartverscheurende aria Che si può fare.
1: Denk je dat je dit kan schrijven? Ook die tekst, die muziek, als je zelf nog nooit liefdesverdriet hebt gehad?
2: Nee. Ik denk de juiste woorden, de juiste toon, de juiste emotie.
1: Dat weet je toch alleen maar als je daar bent doorgegaan?
2: Dat is als je aan de Universiteit van het Leven hebt gestudeerd.
1: Oh, mooi. Nee, maar dat is echt. Op het moment dat ik mijn eerste liefdesverdriet had, dacht ik echt van dit doet zoveel pijn, dit ga ik nooit te boven komen.
2: Ja.
1: Maar dan achteraf, heel stom, denk ik soms wel van, ik ben blij dat ik dat heb meegemaakt, want nu weet ik tenminste al die films, al die boeken, al die liedjes waar die over gaan. Ik heb het ook gevoeld.
2: Ja.
1: Ik weet wat het is.
2: Vooral de eerste keren dat je liefdesverdriet hebt, is pijnlijk. Ik lag in bed.
1: Ja, ik ook. Een paar dagen, een paar weken.
2: Ja. Je moet bepaalde emoties gewoon meemaken, doorstaan.
1: Ja, om ze te kunnen begrijpen.
2: Je wordt er ook sterker van.
1: What doesn't kill you makes you stronger. En Barbara Strozzi, die wist dat ook.
0: Ja, en zo is Eerste Hulp bij Klassiek soms ook een beetje Eerste Hulp bij Liefdesverdriet. Met hun aflevering over Che si può fare van Barbara Strozzi. Alle afleveringen van Clara en Sander, hun podcast Eerste Hulp bij Klassiek, kan u natuurlijk zoals altijd vinden op VRT Max. En kom, hier is de aria nog eens helemaal voor al wie lijdt aan een gebroken hart.

Casey Bofari van Barbara Strozzi. Wat valt er nog te doen? Liefdesverdriet en machteloosheid. Een mens zou van minder gaan zuchten. Voor de Simone Kermes met La Magnifica Comunita, onder leiding van Enrico Casazza. En dit is nog een sonate van Francis Poulenc voor een bijzonder trio van horen, trompet en trombone. Tot aan het nieuws van 8:30 horen we Ab Koster, Frédéric Meillardy en Nicolas Vallade.

0: Het is 8:30 en als alles goed gaat, dan heb ik nu Gert van Boksel.
1: Alles gaat goed, Katelijn. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je mag ook eens goed nieuws brengen.
1: Ja, op het EK Atletiek heeft ons land een tweede medaille beet. Na het brons van Delphine Nkansa op de 100 meter sprong Saliha Ghis gisteravond naar zilver in het hinkstapspringen. Ghis is 30 jaar, het is haar eerste internationale kampioenschap en ze zat ook eerst niet in de selectie voor dit EK, maar ze mocht dan toch mee nadat de selectiecriteria versoepeld waren. De overheidsdienst economie kreeg dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten, zoals loodgieters, elektriciëns en verwarmingstechnici. De meeste meldingen gaan over woekerprijzen, sommige ook over slecht uitgevoerde werken. En in het Verenigd Koninkrijk heeft Nigel Farage, zoals verwacht, de tussentijdse verkiezing voor een parlementszetel gewonnen in Clacton. Farage had die verkiezing zelf uitgelokt door ontslag te nemen als parlementslid en hij haalde ruim 22.000 stemmen. Count Binface, een satirische kandidaat met een vuilnisemmer op het hoofd, kreeg bijna 9.500 stemmen in Clacton. Het weer zonnig en heet tot 37 graden in het binnenland. Morgen minder warm met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag blijft het meestal droog en halen we nog 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.

En zo hoorden we, Jean Sibelius is van zijn charmante, bijna salonachtige kant in deze suite mignonne. Een kleine suite van 3 deeltjes uit 1921. We gaan een paar eeuwen terug naar het Engeland van de 17e eeuw. Mr. Lane's Maggot is een Engels country dance deuntje dat we terugvinden in The Dancing Master van Henry Playford. En je hoort sopraan Fiona McGowan dan ook dansinstructies zingen. En meteen daarna volgt een anoniem werkje, Lord Monk's March, Hey to the Camp. Voor de instrumentale begeleiding kunnen we daar rekenen op Les Musiciens de Saint-Julien onder leiding van François Lazarevitch.

Les musiciens de Saint-Julien en Fiona McGowan. Met eerst het gezongen Mr. Lane's Maggot. En dan de twee stukjes The Lord Monk's March en Hey to the Camp. L'album des deux amis is een verzameling stukken die Edward Elgar samenstelde met zijn vriend en pianist Robin Legge. En in die bundel zit ook Chantant, een klein pianostuk uit 1909. Peter Pettinger speelt.

Chantant van Edward Elgar met Peter Pettinger. En nu een heerlijk duo, Aurélie Dorzé en Tom Teuns. Met een ontwapende versie van La Nonchalante. Een lied van Emmanuel Paricel over de diepe band tussen een oude schipper en zijn vertrouwde boot. Met La Nonchalante als naam op de boeg geschilderd.

Het is zo'n liedje dat zich meteen behagelijk in je oor nestelt. La Nonchalante met Aurélie Dorzé en Tom Teuns. En ik heb nog een van de mooiste blazerserenaden van Mozart voor u. En na het nieuws wacht onder meer muziek van Telemann, een verrassend stukje Litouwse muziek en Clara Twintigernelen. Voor na je blijft u zeker luisteren naar Espresso.

0: Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.
1: Het is 9 uur en goedemorgen, 14 uur met Gert van Boksel. De politie van Dendermonde roept goudzoekers op om niet naar het gebouw van het CAW te komen. Daar hebben arbeiders deze week een grote hoeveelheid goud gevonden, ter waarde van 9 miljoen euro. Maar intussen is er niets meer te vinden, zegt korpschef Patrick Vijs.
2: Dat is een grote bouwwerf natuurlijk. Dat is een gebouw dat wordt afgebroken. Dat staat er vol met machines, werkmensen die aan het werk zijn. Er zijn grote putten waarin mensen kunnen vallen. Dus effectief geen goede omgeving om rond te lopen. Zeker niet voor toeristen. En ook niet zeker voor goudzoekers, want alles is ondertussen al een mooie weg.
1: Sinds gisteravond zijn er al tientallen mensen langsgekomen bij dat huis van het CAW om goud te zoeken, maar dat is dus tevergeefs. Aan wie het goud toebehoort, is nog niet duidelijk. De federale overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten. Soms zijn herstellingen slecht uitgevoerd, maar heel vaak gaat het over geld, veel geld, zegt Johan Verbeelen van de dienst Economie.
3: Consumenten worden eigenlijk misleid als ze contact opnemen over de prijs. Ze krijgen eigenlijk geen correcte informatie bij het begin. En dan achteraf blijkt dat er vele honderden euro's bij komen. Dat soort dingen, het zijn echt soms schrijnende verhalen. Er worden vaak soms prijzen beloofd die heel mooi zijn. Een vanafprijs van 50 tot 150 euro. Maar dan achteraf blijkt het vaak een nulletje meer te zijn.
1: En de overheidsdienst raadt ook aan om vooraf een schriftelijke prijsraming te vragen. Je hoeft de factuur ook niet onmiddellijk te betalen als je dat niet wil. Dat kan ook nadien. Sport op het EK Atletiek heeft Saliha Ghis ons land een tweede medaille bezorgd. Zilver in het hengstapspringen. Ghis is 30 en was door de strenge criteria van de Belgische Atletiek Federatie eerst niet opgenomen in de selectie, zegt David Naert vanuit Birmingham.
4: Internationaal voor de Europese Atletiek Federatie stond zij wel hoog genoeg gerangschikt op de Europese ranking om wel te mogen deelnemen. Kort voor dit EK heeft Belgian Athletics gezegd oké, we accepteren de internationale criteria en dus 2 weken geleden geen sprake van een EK, nu wel. En dit is het resultaat en zij trouwens niet alleen. Delphine Nkansa was oorspronkelijk ook niet geselecteerd op de 100 meter en pakt hier het brons. Dus stof tot nadenken toch voor de Belgische Federatie.
1: Anderlecht is zeker van Europees voetbal dit najaar. Anderlecht won gisteravond met 3-2 de terugwedstrijd tegen PAOK Saloniki en mag zo naar de laatste voorronde van de Europa League. Het was een enorme strijd tussen twee grote ploegen, zegt Anderlecht-coach Vitor Bruno.
5: It was a huge battle. A big clash between two big teams with a lot of history in Europe. We had some great moments of football in the first half, but some defensive moments were not that perfect.
1: In de laatste voorronde speelt Anderlecht tegen Almaty uit Kazachstan. Bij verlies gaat Anderlecht naar de Conference League. In die Conference League gaat A-Gent naar de laatste voorronde na een 1-1 gelijkspel tegen Göteborg. Het weer zonnig en zeer warm, tot 37 graden in het binnenland. Morgen minder warm met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag blijft het meestal droog en halen we nog 28 graden. Maandag hooguit 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
6: Het kost bloed, zweet en tranen om in België met de trein te reizen, zegt Sascha van Wielen in Gazet van Antwerpen. Zeker in deze hitte, want 1 op 5 treinen heeft nog geen airconditioning. Maar eigenlijk altijd, want trein, tram en bus missen nog het comfort en de betrouwbaarheid om te kunnen opboksen tegen de wagen. De NMBS en de lijn zijn het slachtoffer van een gebrekkige mobiliteitsvisie bij de Vlaamse en federale regering. De vervoersbedrijven moeten zich behelpen met beperkte middelen. In principe is openbaar vervoer de ruggengraat van een modern mobiliteitsbeleid. Alleen kampt die ruggengraat bij ons met botontkalking. YouTuber Acid vertelde onlangs dat hij na enkele zware gebeurtenissen mentaal diep zat en bij ChatGPT een luisterend oor vond. Zijn getuigenis toont de mogelijkheden en beperkingen van AI als psychologische hulp, zegt Roel Wouters in De Morgen. Een chatbot kan bij lichtere problemen een eerste opstap of tijdelijke steun bieden. Maar bij ernstige problemen mist hij de context en alarmsignalen die een echte hulpverlener wel kan herkennen. Dat ACID voor ChatGPT-koos is eigenlijk vooral een symptoom van een groter probleem. Hij wilde geen weken wachten op een psycholoog. Zolang er lange wachtlijsten blijven voor psychologische hulp, staat de deur naar AI wagenwijd open. Goede mentale hulp moet dus sneller toegankelijk worden. De app TripRank maakt van straatracen een videogame en beloont jongeren financieel om hun gevaarlijke ritten online te delen. Dat de app volgens de voorwaarden niet bedoeld is om op de openbare weg te racen, is niet meer dan een slap excuus. Zo'n app moet worden geblokkeerd en verboden, stelt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Tegelijk groeit bij gewone automobilisten het gevoel van onrechtvaardigheid. Wie enkele kilometers per uur te snel rijdt in een zone 30, wordt beboet, terwijl zware straatracers moeilijk te pakken zijn. Niet elke snelheidsovertreding maakt iemand tot een wegpiraat. Pak de echte snelheidsduivels dus hard aan, maar behandel de gewone chauffeur niet als een potentiële moordenaar. De huidige Vlaamse regering krijgt het stikstofdossier opnieuw op haar bord, zoals te voorspellen viel, stelt Pieter Blomme in De Tijd. Het akkoord uit 2023 werd meteen juridisch aangevochten en was volgens juristen en de Raad van State niet waterdicht. Maar ondertussen zijn wel vergunningen verleend aan chemiebedrijven en boeren uitgekocht. Een vernietiging kan dus grote gevolgen hebben. 3 jaar na de invoering van het decreet wachten boeren en bedrijven nog altijd op duidelijkheid. Dat is niet alleen economisch problematisch, maar ook een blamage voor de rechtsstaat. Zelfs een complex dossier moet binnen een redelijke termijn kunnen worden beslecht.

0: Terwijl de cijfers zeggen dat de ongecontroleerde migratie dit jaar met 40% daalt. Als je dan nog altijd niet van toon wil veranderen, is dat politiek masochisme. Ook TUI overweegt vliegtuigen uit België weg te halen, zoals Ryanair al deed. Als reden noemt het onder meer de hogere vliegtaks, maar die reden is onzin, zegt Pieter Meijlemans in Nieuwsblad. We mogen ons dus niet opnieuw laten chanteren. De vliegtaks ligt hier nog altijd veel lager dan in de buurlanden. En TUI maakte zelf verkeerde keuzes. Het aanbod pakte niet en de spreiding over Zaventem en regionale luchthavens zorgde voor extra kosten. Tegelijk maakt België het zichzelf moeilijk. Wallonië biedt enorme financiële voordelen aan de luchthaven van Charleroi. Vlaanderen vergooit miljoenen aan Deurne en Oostende. Welk land, een zakdoek groot, organiseert zo zelf concurrentie tegen zijn nationale luchthaven Brussels Airport? In het belang van Limburg buigt Liliana Casagrande zich over de zoektocht naar een nieuwe bisschop voor Hasselt. Geen eenvoudige opdracht. Hij moet jong genoeg zijn om een tijd mee te gaan, maar oud genoeg om er niet onwerkbaar lang mee te blijven zitten. Bovendien moet hij moeilijke thema's zoals kindermisbruik durven aanpakken, maar ook kunnen samenwerken met de rest van de klerus. De vijver van geschikte kandidaten is klein, zeker in een kerk die steeds verder krimpt. De officiële procedure is ondertussen begonnen, maar achter de schermen zal ook het nodige lobbywerk plaatsvinden. De zoektocht is geopend. Het is vrijdag 14 augustus. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
1: Espresso met Katelijne Boon.
2: Welkom, heel blij dat u luistert. Georg Philip Telemann neemt ons met zijn ouverture burlesque mee naar het theater, waar tussen de dansen door figuren uit de wereld van de Commedia dell'arte opduiken. De melancholische Pierrot en de onruststoker Mezzettine verkleed als Turk. Bach-concerto speelt onder leiding van Ewald de Meijeren.

Een paar deeltjes uit de ouverture burlesque van Georg-Philipp Telemann, die hier maar weer eens mee bewees hoe kleurig hij componeerde. Het ensemble Merope draait om de stem en de Litouwse citer van Indre Jurgelevičiūtė. Een hele moeilijke naam is dat. De mix van traditionele klanken met elektronische en ambient muziek zorgt voor een dromerige en herkenbare stijl die overal ter wereld aanslaat. Hier is Merope met Ganio.

Nero P. met Ganio, gebaseerd op traditionele Litouwse muziek. En van Litouwen gaan we naar Catalonië. Federico Mompo liet zich inspireren door de sfeer van de pelgrimstad Santiago de Compostela voor zijn suite Compostelana. Rafaela Smit speelt het eerste deel daaruit, Preludio.

Raffaella Smits met Preludio uit Monpo's Suite Compostelana. Samuel Coleridge Taylor was een Britse componist van gemengde afkomst die aan het einde van de 19e eeuw een opvallend succesvolle carrière uitbouwde. We gaan luisteren naar het energieke slotdeel uit zijn klarinetquintet met violist Benjamin Nabarro en het Nash Ensemble.

0: Allegro agitato uit een klarinetquintet van Samuel Coleridge Taylor.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ja, morgen is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Miles. Laat ons eens een kijkje gaan nemen.
2: En totaal onvoorzien. Ik ging gewoon met mijn vader naar het zuiden van Frankrijk. En blijkbaar was daar die avond een jazzfestival. En mijn vader, totaal zijn stijl niet. Voor de rest is dat nogal een rustige, was een heel ingehouden man. Die zei, kom, springen over de muur. Die tickets zijn te duur. Ik zei, ah, wie speelt er? Ah, Miles Davis. Ah ja, wacht, die naam ken ik wel. Dus ik ben met mijn vader over een muur geklommen. En stonden wij plots vooraan aan het podium om Miles Davis in 87 te zien. Dat was heel bezwerend. Tamelijk imponerend, hoor. Er was ook een vreemde scène. Mijn vader besloot van via de achterkant dan maar naar huis te gaan. Maar daar stond een zwarte Cadillac klaar uit de jaren 60.
1: Wie zou die zijn?
2: Dus zijn we even aan die Cadillac blijven staan, aan de linkerdeur. En toen kwam Miles Davis van het podium, van de backstage. En die zag ons staan, dacht misschien dat wij de chauffeur waren of de bodyguards of zoiets.
1: En heb je mee gepraat?
2: Niet gepraat, maar die keek met een overdreven, indringende blik. En het was alsof dat je de Mona Lisa geschilderd zag worden of zoiets. Dat blijft die ongelooflijk bij. Heel intimiderend, maar je voelt je eigenlijk een beetje gezegend als die ogen u proberen te doorpriemen.
0: Dan stuiven te gast bij Lies Steppe en Giep Peters. Morgen te horen in de 7e aflevering alweer van Miles, badass en jazz-icoon. En hier hebben we Miles nog in een werkje met het Miles Davis Quintet, een werkje van Sonny Rollins.

Region of Nigeria, omgekeerd gespeld. Een compositie van Sonny Rollins uit zijn jonge jaren, hier als lid van het Miles Davis Quintet in een opname van 1954. En morgen kan u dus om 5:00 weer luisteren naar Miles, Badass en Jazz Icoon. Een aflevering van de Clara Podcast met Lies Steppen en Guy Peters. En in de 7e aflevering ook de vlot vertellende Daan Stuyven die u daarnet hoorde. Wie niet live kan luisteren, kan op VRT Max ook alle uitgezonde afleveringen terugvinden. En we zagen daarnet een vraag van een luisteraar. Hoe dat precies zit met jazz en improvisaties? Wel, als u luistert naar Miles, dan wordt dat daar wel eens uitgelegd.

0: Het Reisner Streichtrio met het Speelse Scherzo uit Beethoven Strijktrio in G groot. Het Nederlandse tv-programma Zomergasten is een mooie traditie op zondagavond. Elke zomer nodigt de Nederlandse omroep VPRO 6 prominente gasten uit die hun ideale tv-avond mogen samenstellen. En nu zondag is schrijver Tommy Wieringa aan de beurt. Tot zondagavond blijft het een goed bewaard geheim welke fragment hij zal kiezen. Maar hij verklapte wel al dat het over Oekraïne zal gaan. Sinds het begin van de oorlog daar reist hij regelmatig naartoe met hulpgoederen. Dat vertelde hij ooit hier op Clara in Pompidou bij Nicky Aerts.
1: Er is een vriend van me, Jaap Scholten, een schrijver, een geweldige schrijver. Hij woont deels in Hongarije en reed meteen na de grootschalige inval in 2022 naar de Oekraïnse grens en haalde daar vluchtelingen op. En al snel begon hij hulpgoederen te brengen. En zo begon het. Hij begon te rijden en deed het eerst allemaal zelf. En op een gegeven moment
2: werd het te veel om alleen te blijven
1: doen.
2: Ja.
1: En toen heeft hij een paar vrienden erbij gevraagd en ik ben meteen ingestapt, want de dag dat die grootschalige inval begon, zat ik thuis en ik voelde me boos en gefrustreerd. Ik kende het land vrij goed. En de mensen daar, en ik wist van hun ja, toch Kozakken-achtige vrijheidsliefde. Dus toen, ik was heel gelukkig dat Jaap me vroeg, want toen kon ik me eindelijk nuttig maken.
2: Ja, voor een Kozak is de vrijheid belangrijker dan zijn leven.
1: Ja. Nee, en dat moet je letterlijk opvatten. Zo is het. Ik bedoel, zo heb ik het in 2008 en 2010 ervaren. Want dit zei een Kozakkenhoofdman in 2010 tegen me. En het leek me een beetje romantiek. Maar toen die grootschalige inval begon, toen hebben we gezien aan al die voorbeelden. Weet je nog die vrouw die pitjes bracht, zonnebloempitjes aan een soldaat. En die zei, hier, steek in je zakken. Voor op je graf, dan bloeien er tenminste nog bloemen op. Al die gekke dapperheid van die eenvoudige mensen die echt hun vrijheid koesteren.
0: Ja, dat heeft indruk gemaakt op schrijver Tommy Wieringa. En als hij iets over vertelt, ook op mij. Zondagavond vertelt hier mee over in Zomergast om 7:45 op NPO 2. Het is een van de laatste kansen om te kijken naar Zomergasten. Want na deze zomer komt er jammer genoeg voorgoed een einde aan het programma.

Gretchen am Spinraden, lied van Franz Schubert op een tekst uit Faust van Goethe. We hoorden Down Upshaw. En nu een van de nieuwe twintigers van Clara, fluitist en componist Nele Vernaaien. Met haar quintet al vernam ze een concert op in Studio Toets. Dit is Struikelaar, een compositie van Nele zelf.

struikelaar van en met fluitiste en twintiger Nele Vernaaien en haar quintet Alver. Wie nieuwsgierig is naar meer, vanavond om 8 uur hoort u Alver opnieuw in Clara in Concert Jazz. Daarin komen al haar verhalende composities en vrije improvisatie mooi samen. Tinne de Donder gidst u door het concert vanavond. En Kathleen van Bavel die staat al klaar om het van me over te nemen met de zomer van Clara. Morgen is het 15 augustus, moederdag in Antwerpen, het feest van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart en het naamfeest van alle Maria's, Miekes en Marijkes. Ik wens u alvast een heel mooi weekend en nog veel plezier met mijn Clara-collega's. MUZIEK

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: De Munt opent het nieuwe seizoen met Beethoven 7. Een wervelende dansvoorstelling van Sascha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
3: Van Boksel. Het wordt erg warm vandaag, tot 37 graden. En die hitte gaat extra droog aanvoelen omdat de luchtvochtigheid zeer laag is. Normaal bedraagt die luchtvochtigheid gemiddeld 75%. Maar straks zakt dat naar 15-20%. En dat zullen we voelen, zegt weervrouw Sabine Hagedoorn.
4: Wel, we gaan dat zeker voelen, want onze huid die wordt droog. We gaan een droge keel krijgen. Het voordeel is natuurlijk wel dat we niet het benauwde, het zwoele gevoel hebben. Dus dat maakt dat vocht van onze huid gemakkelijk kan verdampen, waardoor het voor velen misschien net iets draaglijker blijft, omdat het meer een woestijnachtig effect geeft.
3: En wegens de hitte schrapt de NMBS vandaag een aantal piekuurtreinen. Reizigers krijgen de raad om, indien mogelijk, de trein niet te nemen op de warmste uren van de dag. En wie de trein wel neemt, neemt best wat water mee. Piekuurtreinen rijden normaal niet overdag, dan blijven ze op de sporen staan, vaak in de volle zon. En daardoor loopt de temperatuur binnenin snel op. Het zijn ook vaak oudere treinstellen die niet uitgerust zijn met airconditioning. Er zijn te weinig stadsgidsen voor de extra cruiseschepen die aanmeren in Antwerpen, nu ze door de droogte op de Rijn onverwacht naar Antwerpen komen. Dat schrijft Gazette van Antwerpen. Het aantal aanvragen voor gidsbeurten is sinds eind juli vervijfvoudigd. Ze moeten tot eind deze zomer zo'n 1200 gidsbeurten regelen, zegt Wim Helderweert.
5: We weten het zelf ook niet. We proberen het te regelen. En bijvoorbeeld de 15e krijgen wij dan de vraag om alle details en ook gidsnamen en telefoonnummers door te sturen. En we zijn nog altijd aan het zoeken voor de 15e. Dus mogelijk zouden daar jammer genoeg toch wat gaten vallen. Dus het is echt zo gekke werk momenteel.
3: De zilveren medaille van hingstapspringster Salia Ghis op het EK atletiek gisteravond doet opnieuw vragen rijzen bij de selectiecriteria van de Belgische Atletiek Federatie. Door die strenge criteria was Ghis eerst niet opgenomen in de selectie. David Naert vanuit Birmingham.
6: Internationaal voor de Europese Atletiek Federatie stond zij wel hoog genoeg gerangschikt op de Europese ranking om wel te mogen deelnemen. Kort voor dit EK heeft Belgian Athletics gezegd: Oké, we accepteren de internationale criteria. En dus 2 weken geleden geen sprake van een EK, nu wel. En dit is het resultaat. En zij trouwens niet alleen. Delphine Kansa was oorspronkelijk ook niet geselecteerd op de 100 meter en pakt hier het brons. Dus stof tot nadenken toch voor de Belgische Federatie.
3: Het weer zonnig en heet dus, tot 37 graden in het binnenland en 28 aan zee. Morgen wordt het al wat minder warm en is er kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag meestal droog en nog 28 graden, maandag hooguit 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
7: Goedemorgen, het is alweer vrijdag. Wat gaat de tijd toch snel. Deze voormiddag koos Greet van het Veld voor de Zomer van Clara de muziek, net zoals de andere dagen. En wel, voor vandaag dacht ze aan de Troisième Mouvement Symphonique van Joseph Chongen. Een toccata, welkom.

Een wervelende toccata uit de Trois Mouvements symfonieken van Joseph Schongen door de Philharmonie onder leiding van Martin Brabants. En voor wie deze vakantie er nog eens op uit wil trekken, die kan misschien eens naar Coquefenje in de provincie Luik, nabij de Hoge Venen. Want daar bevindt zich de vakantiewoning van Schongen. Schongen bracht er vele zomers door en componeerde er in zijn eigen, jawel, componistenhutje. Niet alleen Griek of Mahler hadden er dus één. En ja, hutje is misschien wat veel gezegd, maar Schongen had toch een apart paviljoentje waar hij zich kon terugtrekken. Jammer genoeg kan je het niet bezoeken. Het huis en het paviljoentje in de tuin zijn nu in privéhanden, dan maar de verbeelding gebruiken. En herinnert u zich nog sopraan Emma Posman? Zij was een van onze twintigers 5 jaar geleden. Muzieksamenstelster Greet van het Veld dook in onze platenkast en haalde er met Emma Posman de volgende muziek uit. Prière van Jane Vigneries.

Muziek is architectuur in beweging. Het geloof in deze definitie is de basis van mijn muzikale denken. Dat zei de Gentse componiste Jeanne Vignery ooit. Sopraan Emma Postman en Bert de Rijke piano brachten van haar twee liederen Je t'apporte ce soir en Prière. En dan heb ik hier de Masque et Bergamasque van Gabriel Fauré voor u klaar liggen. Lichte, charmante muziek waarbij Fauré ons meeneemt naar de wereld van de Commedia dell'arte. Fauré schreef het stuk vlak na de Eerste Wereldoorlog als toneelmuziek voor een divertissement dat besteld was door prins Albert I van Monaco. Dat toneel zelf had niet zoveel om het lijf. Het speelde zich af in een geïdealiseerd park waar gedanst, geflirt en gelachen werd. Maar de muziek van Fauré, die is wel blijven hangen.

Het Ophios Chamber Orchestra met de Masque Bergamasque van Gabriel Fauré. Heerlijke muziek geïnspireerd door de Commedia dell'arte. En dat brengt ons bij een burlesca van Johann Sebastian Bach. Eentje uit zijn derde klaviersuite, gevolgd door nog een scherzo en een gieke. Igor Levit.

Igor Levit met een paar delen uit de derde klavierpartita van Johann Sebastian Bach, oorspronkelijk voor klavecimbel. En mocht u denken dat het klavecimbel een instrument is dat thuis hoort in antieke interieurs? Nee hoor, ook nu nog schrijven componisten muziek voor dit instrument. De Zuid-Afrikaanse componist Kevin Volans bijvoorbeeld componeerde in 1984 zijn Walking Song voor fluit, klavecimbel en vier percussionisten die met hun handen klappen en hun vingers knippen. De titel Walking Song verwijst niet zozeer naar het wandelen, eerder naar het gevoel van voortdurende beweging. De muziek staat nooit echt stil, ze beweegt in kleine patronen die zich herhalen en geleidelijk veranderen. Het Nederlands Blazersensemble stapt met ons mee.

Closer to Paradise van Daniel Kozitsky, van de Duitse blokfluitist en componist Daniel Kozitsky zelf. Ja, dat zei ik nu twee keer, maar goed. Het is alleszins een stuk op zoek naar geluk en schoonheid en rust. En we hoorden de stem van Altus Valère Sabadus en Spark. En van de ene alt naar de andere, die van Nathalie Stutzman. Ze zingt nu een aria uit La Semiramide, Riconosciuta, minder bekende opera uit 1748 van Christoph Willibald von Gluck over de Assyrische koningin Semiramide, die zich vermomt als man met alle verwikkelingen van dien.

Een aria over verraad en de schok en de pijn die daarbij komen kijken. Gluck weet het allemaal perfect in muziek om te zetten. In Tradita Sprezzata uit La Semiramide Riconosciuta, letterlijk Semiramide herkend. Dat is een opera van Christoph Willibald von Gluck. We hoorden de stem van Nathalie Stutzman samen met Orfeo 55. En Keith Jarrett neemt ons mee naar het nieuws van 11 met een sonate van Carl Philipp Emanuel Bach, het Moderato daaruit.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een van de arbeiders die enkele dagen geleden een voorraad goud vonden in een oud gebouw in Dendermonde was een 18-jarige jobstudent, Kobe Philips. Hij vertelt hoe het gebeurd is.
1: We zijn op het goud gestoten door grondwerken, omdat we een buis voor de riolering moesten leggen. We moesten door een stuk fundering waar we niet door geraakten en dat hebben we dan moeten wegschieten. Bij het wegschieten zagen we opeens iets goud liggen en ik dacht dat we muntstukken van een euro hadden gevonden, allemaal op een rij. Maar wanneer we het goudklompje zagen, wisten we dat het over iets anders ging.
0: Het goud is in totaal 9 miljoen euro waard. Het is nog niet duidelijk aan wie het toebehoort. De politie van Dendermonde roept intussen ook op om niet meer naar het gebouw van het CAW te komen waar dat goud gevonden is. Want al het goud is er intussen weg en het is gevaarlijk om er op de werf te komen. Diesel wordt morgen duurder. Per liter komt er ruim 7 cent bij. De maximumprijs wordt dan 2,28 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de straat van Hormuz blijven de prijzen van ruwe olie bijzonder onstabiel. Juli was voor de luchthaven van Zaventem de drukste maand sinds 2019. Er waren zo'n 2,6 miljoen passagiers. De drukste dag was 20 juli. Die dag startte het bouwverlof, vertrokken festivalgangers van Tomorrowland en waren er ook veel bezoekers voor de Formule 1 van Francorchamps. De meest populaire bestemmingen in de maand juli waren de landen rond de Middellandse Zee, maar ook de Verenigde Staten en Zwitserland. Het vrachtverkeer in juli daalde dan weer tegenover dezelfde maand vorig jaar, onder meer door een daling bij de expresdiensten. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Vermoedelijk was het een Oekraïense drone die door het Russische leger uit zijn koers was gehaald. Ook in juni hebben NAVO-toestellen een drone neergeschoten boven Letland en de Baltische Staten, Letland, Estland en Litouwen melden steeds meer incidenten met drones boven hun grondgebied. In Polen is er vorige maand nog één neergestort. Het weer zonnig en erg warm tot 37 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat minder heet, met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag is het meestal droog, nog 28 graden. En maandag halen we nog hooguit 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
3: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
4: De zomer van Clara. Met Kathleen van Bavel.
5: En een goeiemorgen.

Priest aan de Coronation Anthems van George Frideric Handel. Le Concert Spirituel werd geleid door Hervé Nieke. Soms kan één enkele gebeurtenis heel ons leven overhoop gooien. Voor Francis Poulenc was dat het plotse overlijden van zijn vriend, componist Pierre-Octave Ferroux, die stierf bij een auto-ongeval. Het deed hem nadenken over hoe kwetsbaar we wel niet zijn. Zwaar aangeslagen bezocht Poulenc kort daarna het bedevaartsoord Rocamadour in Zuidwest-Frankrijk, waar de beroemde Zwarte Madonna wordt vereerd. Later beschreef hij zelf hoe dit bezoek hem terugbracht naar het katholieke geloof van zijn jeugd. Diezelfde avond nog begon Poulenc aan zijn eerste religieuze compositie, Litanie à la Vierge Noire. Later zouden er nog volgen, waaronder zijn Gloria, een werk uit 1960, voor sopraan solo, gemengd koor en groot orkest. En het is dat Gloria waar we nu naar gaan luisteren, met sopraan Susan Gritton, Polyphony, het Choir of Trinity College Cambridge en de Britten Symphonia, onder leiding van Stephen Layton.

0: Francis Poulenc haalde de monnik in zichzelf naar boven in dit Gloria. Bijzonder werk, zeg nu zelf. Een werk uit 1960. Het was fijn om het nog eens helemaal te horen. Dankzij Greet van het Veld. We hoorden sopraan Susan Gritton, Polyphony Choir of Trinity College Cambridge en de Britten Symphonia onder leiding van Stephen Layton.
1: De zomer

Uit hun album The Flute King. Of nee, dat is het volgende stuk. Het gaat hier om muziek van Claude Debussy, Rêverie van met Hélène Grimaud aan de piano. Komt uit haar album Memory dat ze in 2018 uitbracht. Met deze platen wil Hélène Grimaud ons uitnodigen om stil te staan bij de tijd en hoe we daarmee omgaan, want tijd glipt vaak ongemerkt door onze vingers. De drukte van alle dag springen we er niet altijd even bewust mee om en Grimaud wil ons aansporen om dat toch te doen. Anna Amalia van Preussen, de zus van Frederik de Grote, moet naar het schijnt volgens de hofchroniqueurs althans een eigenwijze vrouw geweest zijn. Haar vader was niet gesteld op muziek, maar toch volgde ze haar hart, weliswaar na zijn dood. Anna Amalia leerde clavicymbal spelen en ze begon ook te componeren, zoals de volgende sonate voor fluit en basso continuo.

Uit hun album The Flute King, een royaal gevuld dubbelalbum met daarop fluitmuziek die te horen was aan het hof van Frederik de Grote. Waaronder deze fluitsonate van Anna Amalia van Pruisen, de zus van Frederik. We hoorden Emmanuel Pahu fluit, Trevor Pinnock klavecimbal en Jonathan Manson cello. En de fluiten, ja, die nemen we nog even mee in het volgende fluitconcerto uit 2002 van de Zweedse componist Christian Lindberg, The World of Montua Greta. Lindberg liet zich voor dat werk leiden door een BBC-documentaire die hij ooit zag over travestieartiesten. Die film maakte diepe indruk op hem en vormde de aanleiding voor een fantasierijke muzikale wereld die hij Montua Greta noemde. Het concerto heeft daardoor geen traditioneel verhalend programma. Het bestaat eerder uit een reeks kleurrijke scènes. Dit is het vierde deel daaruit.

Sharon Bazali fluit in het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Christian Lindberg met het fluitconcerto van Lindberg zelf, The World of Monto Agreta, het vierde deel daaruit. En dan heb ik nog wat Haydn voor u. Christoph Berner, Julia Schreuder en Roel Dieltiens spelen nog het openingsdeel uit zijn 43ste pianotrio.

0: uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De derde hittegolf in ons land is officieel een feit. Oud-oorlogstuig is mee verantwoordelijk voor een aantal natuurbranden in Europa. En Romelu Lukaku is voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. De derde hittegolf is dus een feit, is nu al warmer dan 30 graden. Voor een officiële hittegolf moet het 5 op 1 volgende dagen meer dan 25 graden zijn in Ukkel, waarvan 3 minstens 30 graden. En de hitte die gaat straks extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid zeer laag wordt. Normaal bedraagt die gemiddeld 75%, straks zakt dat naar 15-20%. En dat gaan we voelen, zegt Sabine Hagedoorn.
1: Wel, we gaan dat zeker voelen, want onze huid die wordt droog. We gaan een droge keel krijgen. Het voordeel is natuurlijk wel dat we niet het benauwde, het zwoele gevoel hebben. Dus dat maakt dat vocht van onze huid gemakkelijk kan verdampen, waardoor het voor velen misschien net iets draaglijker blijft, omdat het meer een woestijnachtig effect geeft.
0: En door het extreem zonnige en warme weer is de wijnoogst in ons land dit jaar uitzonderlijk vroeg gestart. De vroege druivensoorten zijn nu al plukrijp in plaats van begin september. Op het wijndomein De Nachtegaal in Zonnebeek in West-Vlaanderen is de oogst van morgen begonnen. Gunter Joossen ging er langs.
2: Wij gaan vandaag 22 rijen Auxerrois plukken. Het zijn 5000 wijnstokken.
3: Al om 7 uur vanmorgen is wijnmaker Dirk Sixer met 3 collega's aan begonnen. Het echte plukwerk gebeurt door een ultramoderne plukmachine, legt Dirk uit.
2: De plukmachine werkt op een basis van een trillingssysteem. Je rijdt daarmee over de ranken en door de trilling vallen de rijpenbesjes eraf.
3: Het gaat snel. De machine plukt 1 hectare per uur. Maar er zijn toch ook nog 2 plukkers aan het werk.
4: Ja, zeker. Ja. Men hier nog werk. De stammetjes plukken, schone maken allemaal.
5: Het is buitenwerk, dus... Dat is fantastisch. Hè?
3: 2026 wordt een goed jaar, zegt Dirk.
2: Nu kan ik zeggen dat dit echt wel een topjaar gaat zijn. Heel veel zon, niks van ziektes, kleinere druiven, kleinere trossen. Dat zal zich sowieso leiden in een wijn die zeer mooi en kwalitatief zal zijn.
3: De druiven die vandaag geoogst zijn, zullen over 4 jaar als Belbul of Belgische bubbels op de markt komen.
0: Bij de vele natuurbranden van de voorbije weken in Europa zouden er ook een aantal ontstaan zijn door oorlogstuig dat in brand schoot of ontplofte. Dat zeggen deskundigen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. In België is in Caux een fosforgranaat op een uitgedroogde rivierbedding beginnen te branden. Het risico is niet zo groot, maar het kan wel, zegt woordvoerder Jacques Callebaut van de ontmijningsdienst Dovo.
6: De kans bestaat natuurlijk altijd, maar voor 90% kunnen we zeggen dat dit te maken heeft met een interactie van mensen op dat tuig. Dus door uitgraving, door het zaken van water in de rivierbeddingen en iets meer. Maar de kans dat er iets gebeurt, ook omdat we dus snel ter plaatse kunnen zijn, ook met de brandweer, is relatief klein als we dat vergelijken met andere landen. Maar als ik nog een raad mag meegeven aan de mensen, als er iets gevonden wordt, blijf er alsjeblieft vanaf. Verwittig zo snel mogelijk de politie en doe gewoon wat je moet doen.
0: Een van de arbeiders die enkele dagen geleden een grote voorraad goud hebben gevonden in een oud gebouw in Dendermonde, was een jobstudent van 18. De munten en de goudstaven zijn in totaal 9 miljoen euro waard. Het is nog onduidelijk aan wie het toebehoort, maar Kobe Philips hoopt er toch iets van te krijgen.
7: We zijn op het goud gestoten door grondwerken, omdat we een buis voor de riolering moesten leggen. We moesten door een stuk fundering waar we niet door geraakten en dat hebben we dan moeten wegschieten. Bij het wegschieten zagen we opeens iets goud liggen en ik dacht dat we muntstukken van een euro hadden gevonden, allemaal op een rij. Maar wanneer we het goudklompje zagen, wisten we dat het over iets anders ging.
0: Volgens de Christelijke Vakbond heeft de federale politie verschillende nieuwe celwagens uit de dienst moeten nemen omdat ze te veel gebreken vertoonden, dat meldt Nieuwsblad. Agenten en gedetineerden werden snel ziek in de nieuwe celwagens omdat de voertuigen ontworpen zijn voor goederentransport en niet voor personen. Er waren ook veiligheidsrisico's zoals scherpe randen. Volgens de Christelijke Vakbond ACV zijn voor de aankoop de juiste procedures niet gevolgd.
8: Dat had allemaal kunnen voorkomen worden als men van in het begin de procedures had gevolgd zoals die voorzien zijn in de Codex Welzijn. Dan had men heel wat moeite kunnen besparen en ook wat budget, want de federale politie heeft al niet echt veel geld, mogen we wel stellen, waardoor er nu middelen naar iets zijn gegaan dat eigenlijk kon voorkomen worden.
0: Het telecombedrijf Digi had eind juni 108.000 klanten in ons land, blijkt uit de meest recente cijfers van het Roemeense moederbedrijf. Digi is sinds eind 2024 actief in ons land als vierde telecomaanbieder naast Proximus, Telenet en Orange. Digi profileert zich als prijsbreker en kende eerst een sterke groei, maar die lijkt nu te stagneren. Verschillende leveranciers aan het bedrijf hebben in het recente verleden geklaagd over laattijdige betalingen. En de topman in ons land stapte kort voor de zomervakantie ook op. Digi is ook actief in Roemenië, Spanje, Portugal, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het laatste slachtoffer dat nog gehospitaliseerd was na de oudejaarsbrand in Crans-Montana in Zwitserland, heeft na 8 maanden het ziekenhuis mogen verlaten. Bij de brand in een bar kwamen 41 mensen om en raakten bijna 120 mensen gewond, vooral jongeren. Velen waren met zware brandwonden opgevangen in gespecialiseerde ziekenhuizen van verschillende Europese landen, ook in ons land. Een meisje van 17 lag het langst in een ziekenhuis in Milaan, maar is nu dus ook naar huis. En Romelu Lukaku is voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Istanbul. Lukaku zei daar dat hij als jong kind in Turkije had gewoond omdat zijn vader daar toen speelde en dat hij toen al besefte dat hij profvoetballer wou worden. Het belangrijkste nu is voor Lukaku dat Fenerbahçe wint.
9: Hij heeft hier aan 96-97 en het is hier que voilà, je me suis réalisé que je voulais devenir footballeur professionnel. Et voilà, je suis là. Le plus important, c'est que Fenerbahçe gagne.
0: Het weer vanmiddag zonnig en heel erg warm, tussen 32 en 37 graden in het binnenland. Morgen minder warm, met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag meestal droog, nog 28 graden en maandag hooguit 25. We begonnen met de derde hittegolf die nu een feit is en door het hete en droge weer van de afgelopen weken is de wijnoogst in ons land uitzonderlijk vroeg begonnen. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
11: En een goeiemiddag. Welke muziek doet u terug aan uw kindertijd denken? Wel, zelf denk ik dan terug aan die grote oude radio die centraal in de keuken stond. En aan de platenspeler in de living waar Mozart, Schubert of Bach opgedraaid werd. Mendelssohn die was er toen wel niet bij. Vandaag maakt Ronald Brautigam dat gemis goed met 6 kinderstukken van Felix Mendelssohn dus.

Ronald Brautigam met de 6 kinderstukken van Felix Mendelssohn. Muziek die hij componeerde toen Mendelssohn en zijn vrouw een paar maanden bij haar tante logeerden in Londen. Daar liepen toen 7 kinderen rond en Mendelssohn deed naar het schijnt niets liever dan met hen te ravotten. Bij wijze van herinnering ontstonden toen die kinderstukken. Kent u Lucie Velair, een Brusselse componiste, geboren in 1896? Eigenlijk was Velair in de eerste plaats apotheker. Componeren deed ze in haar vrije tijd. Velair heeft een klein, maar best een aardig corpus bij elkaar geschreven. Mezzosopraan Colline Dutilleux zingt nu een lied van haar, Au Blanche Fleur des Airs. Een dromerig lied waarin de maan bezongen wordt als een mysterieuze witte bloem aan de hemel.

Mooi, mooi, deze aria van Lucie Veller, O Blanche Fleur des Airs. En het rijmt nog ook nog. We hoorden de stem van Colline Dutilleux en het Sonoro Quartet. En Mozart is er ook bij deze middag.

0: Het Gaudier-ensemble met het Largo uit het quintet in S voor piano en blazers van Mozart. En intussen liet Jeroen ons weten dat Playful Pizzicato uit Britain's Simple Symphony hem telkens opnieuw naar zijn kindertijd katapulteert. Zijn vader draaide bij dat stuk stevast de volumeknop wat verder open. En hij vertelde er ook nog bij dat de componist toen 11 was toen hij dit schreef, kwestie van zijn zoon een beetje aan te sporen. Ook Therese koestert een mooie muzikale herinnering aan haar jeugd. Als 6-jarig meisje maakte ze kennis met het verhaal van Goethe's Eilkönig. Schubert's muziek vond ze toen bijzonder spannend en volledig in harmonie met de inhoud van de tekst. Ze voelt het tempo van het paard tot op de dag van vandaag. Ja, wat muziek toch niet met een mens kan doen.
1: De zomer van Clara.

En met deze tropische temperaturen mogen we niet vergeten te drinken. Ratas el Viejo Mundo, onder leiding van Floris de Rijker, speelde enkele drink- en dansliederen van Jean Boyer. Que faisais-tu, gros garçon, en donne-moi ton pucelage. En ook in Les Biches van Francis Poulenc wordt er volop gedanst en gedronken. Het gaat hier om een erotisch getint ballet, destijds in 1924, in première gebracht door de Ballet Russe in het mondaine Monte Carlo. De inhoud daarvan kan je het best omschrijven als een pikante houseparty waarin drie meisjes zich vermaken met drie jonge mannen. Poulenc maakte van de muziek achteraf een suite.

Blijft een heerlijk werk. Keer op keer, Les Biches van Francis Poulenc, hier door het SWR Sinfonieorkester Baden-Baden und Freiburg onder leiding van Marcello Viotti. En we ronden dit luik van de Zomer van Clara af zoals we begonnen, met muziek van Joseph Jongen. Hans Rikkeling speelt van hem nog een rondo. Straks na 1 uur is er Summertime en daarna zit Lennart hier op deze stoel voor het vervolg van de Zomer van Clara. Maak er nog een heerlijke dag van.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. De derde hittegolf in ons land is een feit. 150 miljoen mensen in Europa zitten nu in temperaturen boven 35 graden. En een van de vinders van de goudschat in Dendermonde getuigt. De derde hittegolf van de zomer is nu officieel. In Ukkel is vanmiddag al 32,5 graden gemeten. Dat is meteen ook een dagrecord. Sinds vorige zaterdag halen we al elke dag boven 25 graden in Ukkel. En nu is het al de derde dag op rij met meer dan 30 graden. De hitte gaat straks extra droog aanvoelen omdat de luchtvochtigheid zeer laag wordt. Normaal bedraagt die gemiddeld 75%. Straks zakt ze naar 15 tot 20%. En dat gaan we voelen, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
1: Onze huid die wordt droog. We gaan een droge keel krijgen. Het voordeel is natuurlijk wel dat we niet het benauwde, het zwoele gevoel hebben. Dus dat maakt dat vocht van onze huid gemakkelijk kan verdampen. Waardoor het voor velen misschien net iets draaglijker blijft. Omdat het meer een woestijnachtig effect geeft.
0: Door het droge warme weer is de wijnoogst in België dit jaar uitzonderlijk vroeg gestart. De vroege druivensoorten zijn nu al plukrijp in plaats van begin september. Op het wijndomein De Nachtegaal in Zonnebeke in West-Vlaanderen is de oogst vanmorgen begonnen. Gunter Joossen ging langs.
2: We gaan vandaag 22 rijen Auxerrois plukken. Het zijn 5000 wijnstokken.
3: Al om 7 uur vanmorgen is wijnmaker Dirk Sixer met 3 collega's aan begonnen. Het echte plukwerk gebeurt door een ultramoderne plukmachine, legt Dirk uit.
2: De plukmachine werkt op een basis van een trillingssysteem. Je rijdt daarmee over de ranken en door de trilling vallen de repenbesjes eraf.
3: Het gaat snel. De machine plukt 1 hectare per uur. Maar er zijn toch ook nog 2 plukkers aan het werk.
4: Ja, zeker. Ja. Men hier nog werk. De stammetjes plukken, schoenen maken aan de molen.
5: Het is buitenwerk, dus... Dat is fantastisch. Hè?
3: 2026 wordt een goed jaar, zegt Dirk.
2: Nu kan ik zeggen dat dit echt wel een topjaar gaat zijn. Heel veel zon, niks van ziektes, kleinere druiven, kleinere trossen. Dat zal zich sowieso leiden in een wijn die zeer mooi en kwalitatief zal zijn.
3: De druiven die vandaag geoogst zijn, zullen over 4 jaar als Belbul of Belgische bubbels op de markt komen.
0: Bij de vele natuurbranden van de voorbije weken in Europa zou er ook een aantal ontstaan zijn door oorlogstuig dat in brand schoot of ontplofte. Dat zeggen experts in Nederland, Duitsland en Frankrijk na de branden daar. In België is in Co een fosforgranaat op een uitgedroogde rivierbedding beginnen te branden. Het risico is niet zo groot, maar het kan wel, zegt Jacques Callebaut van ontmijningsdienst Dovo.
6: De kans bestaat natuurlijk altijd, maar voor 90% kunnen we zeggen dat dit te maken heeft met een interactie van mensen op dat tuig. Dus door uitgraving, door het zaken van water in de rivierbeddingen en iets meer. Maar de kans dat er iets gebeurt, ook omdat we dus snel ter plaatse kunnen zijn, ook met de brandweer, is relatief klein als we dat vergelijken met andere landen. Maar als ik nog een raad mag meegeven aan de mensen, als er iets gevonden wordt, blijf er alsjeblieft vanaf. Verwittig zo snel mogelijk de politie en doe gewoon wat je moet doen.
0: Op verschillende plaatsen in Europa zijn er natuurbranden aan de gang door de hitte. 150 miljoen mensen zitten op dit moment in temperaturen boven 35 graden. En bij de branden zijn ook gewonden gevallen, Katrien van der Schoot.
7: Ja, in Kroatië heeft het vuur een toeristisch dorpje, Omiš, omsingeld, vlakbij Split. Daar moesten 1000 mensen hals over kop vertrekken en zijn er 36 gewonden gevallen. Bijna 1000 hectare is verwoest. Ook in Engeland zijn er uitzonderlijke bosbranden in de Midlands, dichtbij Birmingham. Daar zijn 20 tot 30 huizen verwoest en zijn 19 gewonden gevallen. 1 kind en 3 brandweermannen moesten naar het ziekenhuis. En dichterbij, net over onze grens met Duitsland in de Eifel, moesten vanmorgen 1800 mensen uit een dorpje bij Hürtgenwald op de loop. En die brand woedt nog volop. Onwezenlijk, zegt deze man. Maar hij hoopt toch dat de brandweer het vuur snel bedwingt.
8: Een beetje onheimlich. Man weet niet genau wat man teruglassen zal en zo verder. Maar gehen wir davon aus, dass sie es in den Griff kriegen.
7: Ook de branden in de landen in Zuidwest-Frankrijk zijn opnieuw opgeflakkerd.
0: Dankjewel, Katrien. Volgens de Christelijke Vakbond heeft de federale politie verschillende nieuwe celwagens uit dienst genomen omdat er te veel gebreken waren, dat meldt Nieuwsblad. Agenten en gevangenen werden snel ziek in de nieuwe celwagens omdat ze ontworpen zijn voor goederentransport en niet voor personen. Er waren ook veel veiligheidsrisico's, zoals scherpe randen. Alain Peters van het ACV zegt dat voor de dure aankoop niet de juiste procedures gevolgd zijn.
9: Wij hebben cijfers dat het toch om een budget over een 8 miljoen euro gaat, dat dat toch een fameuze hap is. En ja, dan is het natuurlijk spijtig als het om zo'n budget gaat, dat die nieuwe celwagens niet van in het begin volledig kunnen ingezet worden. Want we weten allemaal dat er ja, zich nog meerdere problemen stellen als het gaat over het vervoer van gedetineerden. Zo is een van de puntjes ook. Ja, de celwagens zijn eigenlijk te groot om in sommige gebouwen van justitie binnen te kunnen.
0: De politie vraagt om niet meer naar het gebouw in Dendermonde te komen waar deze week goudstaven en munten gevonden zijn. Alles is weggebracht, er valt dus niets meer te rapen. De waarde is op 9 miljoen euro geschat. Arbeiders van een bouwbedrijf deden de ontdekking tijdens graafwerken. Heel even hebben we overwogen om de schat te houden, zegt jobstudent Kobe Philips.
10: Het eerste is inderdaad, je kunt dat hier wat verdelen met een paar mannen en is dat een paar duizend euro, dan valt dat wel nog mee. Maar ja, 9 miljoen, dat is enorm veel geld. Dus je weet ook dat je dat nooit allemaal kunt houden en dat je dat wel moet aangeven. We kunnen alleen maar hopen op een vindersloon, maar ja.
0: Vanmiddag zonnig en heel erg warm tot 37 graden in het binnenland, aan zee rond 30 graden. Morgen al minder warm met kans op enkele regen- of onweersbuien. En zondag nog rond 24 graden in het centrum van het land. Nu moeten we nog even de derde hittegolf van de zomer uitzweten. Dat zat vooraan. Er is alweer een dagrecord gesneuveld. Vanmiddag was het al 32,5 graden in Ukkel. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Verwonderd.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Zeven jongeren die op kamp waren in de provincie Luik zijn voor korte tijd naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren ziek geworden nadat ze in de Oerte gaan zwemmen waren. Ze hoorden bij een groep van de organisatie Youths van het Socialistisch Ziekenfonds. Hun kamp in Ferrières zou normaal tot maandag duren, maar is vandaag al stopgezet. De burgemeester van Ferrières roept intussen iedereen op om alle contact met het water uit de Oerte te vermijden. De derde hittegolf van de zomer is nu officieel. In Ukkel is vanmiddag al 34,3 graden gemeten. Dat is ook een dagrecord. Sinds vorige zaterdag halen we elke dag boven 25 graden in Ukkel. En nu is het al de derde dag op rij met meer dan 30 graden. Door de warmte en de droogte is de wijnoogst in België al uitzonderlijk vroeg gestart. Op het domein De Nachtegaal in Zonnebeke is wijnmaker Dirk Six vanmorgen aan de druivenoogst begonnen.
1: Wij zijn nu 14 augustus beginnen plukken. Dat de eerste keer is in alle jaren dat er in België wijnbouw geteeld wordt, is dat nog nooit gebeurd. Maar we hebben gewoon de laatste 6 weken alleen maar zon gehad. Hè. Het zijn ietsje kleinere druiven dit jaar, maar de concentratie van aroma's is enorm. Dat zal zich sowieso leiden in een wijn die zeer mooi en kwalitatief zal zijn.
0: In Europa zitten 150 miljoen mensen op dit moment in temperaturen boven 35 graden. En er woeden ook nog verschillende natuurbranden. In Kroatië heeft een brand het toeristische dorpje Omiš omsingeld vlakbij Split. Daar moesten 1000 mensen hals over kop vertrekken en zijn er 36 gewonden gevallen. Ook in Engeland zijn er uitzonderlijke bosbranden in de Midlands. En dichterbij, net over de grens met Duitsland, in de Eifel, moesten vanmorgen 1800 mensen vluchten voor een brand. In het oosten van Japan zijn door de zware regen zeker 8 doden gevallen. Straten overstroomden en mensen kwamen vast te zitten in hun auto. Ook de internationale luchthaven van Narita bij Tokio is getroffen door het noodweer. Daar hebben 7000 reizigers moeten overnachten omdat het verkeer van en naar de luchthaven onderbroken was. Sport op het EK Atletiek hebben de Belgische aflossingsploegen op de 4x400 meter zich allebei geplaatst voor de finale. De mannen eindigden tweede in hun reeks. De vrouwen waren vierde en konden zich nog nipt plaatsen. Op de 1500 meter bij de mannen is geen van de 3 Belgen in de finale geraakt. Ook niet Jochem Vermeulen, die op het vorige EK nog zilver won. Zonnig en heel erg warm tot 37 graden in het binnenland. Aan zee rond 30 graden. Morgen al wat minder warm met kans op enkele regen- of onweersbuien. En zondag nog rond 24 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
3: The legendary Miles Davis.
4: Here he is, Miles Davis.
5: My father's rich, my mama's good looking.
3: Ontdek alles over zijn zoektocht naar muzikale transformatie met veel liefde, pijn en kwetsbaarheid.
5: I've never suffered and I can play the blues.
3: Met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Daan Stuiven. In Miles, Badass en Jessicone. Morgen om 5 uur op Clara.
2: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
6: Een heel goede middag. Ik zat met een verhuis gisteren en met die 36 graden van vandaag is dat toch niet ideaal. Goed veel vocht verloren gisteren, dat kan ik u zeggen. En ook vandaag staat de zon alweer heel hoog aan de hemel. Ik denk dat we toch officieel kunnen zeggen dat we een van de mooiste zomers gehad hebben tot nu toe. Wel, die zon trekken we vandaag ook muzikaal door in de zomer van Clara. Met deze opener bijvoorbeeld, het concerto voor de Oboe d'Amore van Johann Sebastian Bach.

Een van de klaversymbolconcertos van Bach leek toch net iets anders te zijn dan de andere. Muzikologen hebben zich er het hoofd over gebogen en vonden toch dat de linkerhand van de klaversymbolpartij liet uitschijnen dat het origineel voor een solo blaasinstrument zou zijn geschreven. De aanname is dat het om de Oboe d'Amore ging, dus is er later deze versie voor gemaakt. Het concerto in A voor Oboe d'Amore met David Reichenberg hier op het blaasinstrument en The English Concerto onder leiding van Trevor Pinnock. De tekenfilm van The Prince of Egypt staat op mijn netvlies gebrand. Dat mislepende verhaal van Mozes die met zijn volk uit Egypte vlucht op naar het beloofde land. En ja, met deze muziek van Nicola Fago duiken we weer even in dat verhaal.

Het moment waarop het Hebreeuws volk de overwinning viert op het Egyptische leger dat zo net verzwolgen is door de zee. De aria Alla gente addio diletta uit het oratorium Il Faraone Sommerso, de verdronken farao van Nicola Fago. Hier met de stem van contratenor Jacob Josef Orlinski en het orkest Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emilianichev. Ja, het is wat als je naam gebruikt wordt om verkoopcijfers te stimuleren van muziek die eigenlijk niet van jou is. Joseph Haydn was er van het slachtoffer, de uitgever van Roman Hofstetter, dat was een Duits componist en monnik, die plakte de naam van Haydn op een reeks strijkkwartetten van Hofstetter. Maar gelukkig wel voor Haydn was de muziek toch niet zo slecht.

Het Caudalie Quartet in het tweede deel uit de Serenade. Het meest bekende in een reeks van strijkkwartetten van Joseph Haydn. Maar misschien moeten we zeggen van Roman Hofstetter, want de muziek wordt de dag van vandaag aan die Duitse componist toegeschreven. We trekken de spanning en dramatiek wat op met een van de Sturm und Drang symfonieën van Johann Baptist van Hall.

Een van de meest populaire symfonieën van de 18e eeuw, een echte hit in zijn tijd. Deze symfonie in C klein van Johann Baptist van Hal. Hier door het ensemble The London Chamber Players onder leiding van Matthias Bamert. Richard Egar komt uit de UK, studeerde aan de Guild School of Music en is een specialist in barokrepertoire. Begin 2000 maakte hij een album met enkel en alleen muziek van Louis Couperin. En daar staat onder andere deze suite op.

De suite in G van Louis Couperin, hier met Richard Egar aan het klavecimbel. We vieren dit jaar de 400ste verjaardag van de Franse barokcomponist. Carolina Uccelli kwam van een adellijke familie in Firenze, begin 19e eeuw. En ja, u weet het, vrouwelijke componisten die het haalden deze tijden waren schaars. Maar zij zat dus wel bij de happy few. Ze trouwde met een prominente chirurg van Pisa die haar volop steunde in haar carrière als componiste. En een van haar meest bekende werken is een opera over een Schotse vrouw die het slachtoffer is van verraad, politieke intriges en persoonlijke tragedie.

Sopraan Elsa draait zich in de rol van een Anna die emotioneel wordt uiteengetrokken. De aria A non avea più lagrime uit de opera Anna di Resburgo van Carolina Uccelli. We hoorden hier ook nog het Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova en het Coro del Teatro Comunale dell'Opera di Genova onder leiding van Massimo Zanetti. We gaan de lichtere tour op nu met twee korte stukjes voor piano van Jules Massenet.

Perfecte muziek voor een rustige namiddag in de woonkamer. En daarvoor was het ook bedoeld, deze Deux pièces pour piano van Jules Massenet. Elegante muziek à la française. Hij schreef het eind 19e eeuw. Hier hoorden we Jean-Yves Lambavouzé aan de piano. Felix Mendelssohn was een wonderkind. Hij schreef niet alleen verbluffende muziek voor zijn leeftijd, maar ook ontzettend veel. Hij was 14 toen hij een dubbelconcerto schreef voor viool en piano. Het is ongelooflijk volwassen al van toon, harmonieën, instrumentatie, bezetting. Dingen die hij nog later in zijn leven nog meer zou perfectioneren.

De viool en piano hier in een dialoog zonder einde. Het dubbelconcert voor viool en piano van Felix Mendelssohn. De eerste opvoering vond plaats in het huis van de Mendelssohns in Berlijn. Dat was in 1823. Met toen een 14-jarige Mendelssohn aan de piano en zijn leraar Eduard Ritz op viool. Hier geen 14-jarige, maar een 42-jarige Ronald Brautigam aan de piano op het moment van de opname, dat wel te zeggen. En Isabel van Keulen op viool, samen met het Nieuw Sinfonietta Amsterdam. We distilleren de bezetting wat en houden het op 6 muzikanten nu voor deze muziek van Antonín Dvořák.

met Allegretto Moderato uit het sextet voor strijkers van Antonín Dvořák. Het was het eerste stuk van Dvořák dat buiten de Tsjechische grenzen werd gespeeld en kon bij de première in 1878 meteen rekenen op een warm onthaal. Veronica Hagen hier op altviool, Gary Hoffman op cello en het Jerusalem Quartet. En met een Poolse dans draaien we van links naar rechts op naar het nieuws van 4 uur. Het derde deel uit het tweede klarinetconcerto van Louis Spohr met Julian Bliss op klarinet en de Academy of St. Martin in the Fields.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. In het centrum van Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 gasexplosies. Die gebeurden in een kantoorgebouw waar een Europees agentschap zit. De gewonden zouden 2 werknemers van gasmaatschappij Sibelgas zijn en ook 1 brandweerman. Ze kwamen ter plaatse omdat er bij werken per ongeluk in een gasleiding geboord was. Daarna waren er dus 2 explosies in het gebouw zelf. Dat is zwaar beschadigd, zegt Giorgio Lobianco, preventieadviseur van de Europese Unie.
3: De binnengebouw is wel goed aangetast. De vensters en zo binnen die zijn allemaal kapot. De liften die zijn helemaal opgeblazen en zo. Dus er zijn heel dikke fissuren in het gebouw zelf. Dus ik denk dat de stabiliteit zal moeten toch herzien worden.
2: In de Hoge Veen, in het oosten van ons land, is vanmiddag brand uitgebroken in een natuurgebied tussen Eupen en de Barak Michel. Door de brand is de toegang afgesloten naar 4 gemeenten, Baalen, Jalais, Wem en Malmedy. Wie daar is, wordt gevraagd om zo snel mogelijk te vertrekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Die hebben drones ingezet om een beeld te krijgen van de omvang van de brand. En helikopters van de federale politie zijn onderweg met waterzakken. In Kroatië zijn al zeker 1 dode en 40 gewonden gevallen bij een zware bosbrand aan de kust. Meer dan 2000 bewoners en toeristen werden geëvacueerd. Volgens de brandweer is het een van de zwaarste branden uit de geschiedenis van Kroatië. En ook in de Eifel in Duitsland woedt een zware brand. Ongeveer 1800 mensen werden geëvacueerd. Het vuur zou tot op 10 meter van de eerste huizen gekomen zijn. Nog maar 4 voedingsbedrijven hebben al een vergunning aangevraagd om hun gezuiverd afvalwater te laten hergebruiken in de landbouw. Vorige maand werd de procedure daarvoor vereenvoudigd, omdat de boeren dat water door de droogte hard nodig hebben. De Boerenbond hoopt dus dat meer voedingsbedrijven zo'n vergunning aanvragen, zegt Tessa de Prins van de Boerenbond.
4: In deze uitzonderlijke droogte en hitte is elk aanbod van water welkom. Die vereenvoudigde watertoelating heeft al wel voor extra aanbod gezorgd. De meeste bedrijven die momenteel water aanbieden zijn gevestigd in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Maar we krijgen ook vragen van landbouwers uit andere provincies, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Dus voedingsbedrijven die daar nog water ter beschikking hebben, mogen zo snel mogelijk een tijdelijke watertoelating aanvragen.
2: Zonnig en heel erg warm tot 37 graden. In het binnenland aan zee rond 30 graden. Morgen dan wat minder warm met kans op enkele regen- of onweersbuien. En zondag nog rond 24 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
6: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
5: De zomer van Clara met Leenert Jolijn.
7: Welkom terug. Amy Beach had alles om het te maken als muzikant. Een fenomenaal gehoor en een uitzonderlijk muzikaal gevoel. Enig probleem wel is dat ze werd geboren in 1867. Het waren dus andere tijden. Ze had zeker niet dezelfde kansen als haar mannelijke collega's. Na haar huwelijk met haar man, een rijke chirurg, moest ze haar pianolessen opgeven en zich beperken tot het geven van maar 2 concerten per jaar. Maar na de dood van haar lieve echtgenoot brak ze los van haar ketens en ging volledig voor haar carrière met niemand die haar kon tegenhouden. En dat doorzettingsvermogen liet haar geen windeieren.

Alla Siciliana, een deel uit de Gaelic Symphony van Amy Beach, hier met het Detroit Symphony Orchestra onder leiding van Neme Yervi. Beach verwijst met deze symfonie naar de Ierse, Engelse en Schotse invloeden in de Amerikaanse muziek. En het is trouwens de allereerste symfonie ooit gepubliceerd van een Amerikaanse vrouw. Kleine reality check toch wel, we zitten in het jaar 1894. Maar rond die periode was er iemand die wel alle kansen kreeg om zich te ontpoppen tot een muzikale referentie. Dat was Jerome Kern.

Prachtig, deze The Folks Who Live on the Hill. Muziek van Jerome Kern van 1937. Peggy Lee maakte er een legendarische opname van in de jaren 50. Hier was het de stem van sopraan Sylvia McNair en Andre Previn aan de piano. En deze pianiste doet haar roots zeker ook eer aan. Ze voelt zich niet alleen als een vis in het water in Spaanse muziek, maar ze werd er ook voor op de handen gedragen. Alicia de la Rocha.

Op en top Spaans. De Spaanse pianiste Alicia de la Rocha in al even Spaanse muziek. Twee delen uit de suite Guayescas van Enrique Granados. De suite werd later herwerkt tot een opera. En de première vond plaats in de Metropolitan in New York. Nu, Granados had een absolute fobie voor tripjes op zee. Maar overwon dit dan toch om maar die première bij te wonen van zijn opera. Heel jammer, bij terugkeer van New York naar Europa werd het schip waarop hij zat getorpedeerd door de Duitsers en hij en zijn vrouw stierven dus in open zee. Een tragische en ironisch einde van een grote Spaanse componist. En nu van Spaans drama naar Spaanse komedie van Manuel de Falla.

Hij valt in het water. Hij wordt in vrouwenkleden gevonden en uitgelachen door de dorpsbewoners. De corregidor krijgt het niet voor elkaar om de vrouw te schaken van de molenaar van het dorp. Dat is het verhaal van El Sombrero de Tres Picos, muziek van Manuel de Falla. We hoorden er enkele delen uit met het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Pablo Eras Casado. Componisten zijn heel vaak niet tevreden met hun muziek, heel veel eisend naar zichzelf toe en perfectionistisch. Maar als je bijvoorbeeld een Mozart hebt die zegt aan zijn vader: dit, vader, is misschien wel de beste muziek die ik ooit heb geschreven. Ja, dan kan het toch echt wel niet slecht zijn.

eerste deel uit het pianoquintet van Mozart. Hier door Christian Zacharias samen met het blazersensemble Sabine Meyer. Violist Thomas Zehetmeijer en het Deutsche Kammerphilharmonie Bremen mogen deze zomer van Clara afsluiten vandaag met een polonaise voor viool en klein orkest van Schubert. Een hele mooie avond nog met Robbe zometeen in Django en een fantastisch begin van het weekend.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij gasexplosies in het centrum van Brussel vallen 3 gewonden. In de Hoge Venen woedt een natuurbrand. En in Frankrijk komt het sociale mediaverbod voor kinderen onder 15 er voorlopig niet. In de buurt van het Centraal Station in Brussel zijn 3 gewonden gevallen bij 2 gasexplosies in een gebouw van de Europese Unie. Een aannemer heeft tijdens werken per ongeluk een gasleiding geraakt. Wim de Mazeneer, jij bent ter plaatse. Wat ben je daar nog te weten gekomen?
1: Wel, de gewonden zijn zeker 1 brandweerman en 2 arbeiders van gasmaatschappij Sibelga. Zij waren al 2 uur binnen het lek aan het dichten toen er 2 krachtige explosies hebben plaatsgevonden. De oorzaak daarvan is momenteel nog niet bekend. Maar volgens de preventieadviseur van het gebouw zou de schade binnen wel aanzienlijk zijn. Op het moment van de explosie was het gebouw al ontruimd, maar dus zeker 3 mensen zijn naar verluid zwaar gewond geraakt. Mogelijk is er ook nog 1/4 lichtgewonde, maar dat is nog niet bevestigd. Een uurtje geleden is ook minister van Binnenlandse Zaken Quintin toegekomen. Wat toch doet vermoeden dat het ernstig is. Het lek zou intussen wel dicht zijn en er is hier een veiligheidszone nog rond het gebouw met hinder voor het tramverkeer.
0: Dankjewel voor de stand van zaken, Wim. In de Hoge Venen in het oosten van ons land woedt een brand in een natuurgebied tussen Eupen en de Barak Michel. Het provinciaal rampenplan is afgekondigd. De toegang naar het natuurgebied is op dit moment afgesloten in 4 gemeenten. Balen, Jalais, Wijm en Malmedy. Wie daar in de natuur aan het wandelen is, wordt gevraagd om te vertrekken zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Er komen ook helikopters van de federale politie met waterzakken. Op dit moment is 80 hectare afgebrand. In Kroatië zijn al zeker 1 dode en 40 gewonden gevallen bij een zware bosbrand aan de kust. Meer dan 2000 bewoners en toeristen werden geëvacueerd. Volgens de brandweer is het 1 van de zwaarste branden uit de geschiedenis van het land. En ook in de Eifel in Duitsland woedt een zware brand. Ongeveer 1800 mensen werden geëvacueerd. Het vuur zou tot dicht bij huizen gekomen zijn. Het is vandaag de warmste dag van het jaar. Het kwik is al tot 35,9 graden geraakt in Ukkel. En warmte in combinatie met intense zon en weinig wind leidt nu ook tot veel ozon in de lucht. Daar kan je geïrriteerde luchtwegen en ogen van krijgen. Ouderen, kinderen en mensen met ademhalingsproblemen kunnen nu het best binnenblijven en buiten al zeker geen grote inspanningen doen. De rest moet gewoon opletten, zegt Roman Dumoulin van Iercel, waar de luchtkwaliteit opgevolgd wordt.
2: Zorgen maken niet, rekening houden kan wel, in de mate van het mogelijke. Het is niet het moment om uw persoonlijk record op de 10 kilometer te lopen.
0: De kust ontsnapt nog aan de extreme hitte. Daar is het rond 30 graden. De zeebries lokte veel mensen naar daar en Gunter Joosse ging naar Nieuwpoort.
3: Ik ben eigenlijk wel blij dat ik hier zit, want in Brussel is veel te warm.
4: Veel koeler dan in binnenland, hè. Maar als ik op het nieuws zag, inderdaad, was het daar bijna 38 graden. Dus ja, hier voelen we dat niet.
5: Veel blije mensen hier op het strand van Nieuwpoort. Het is drukker dan normaal volgens de reddingsdienst. Ze proberen hier problemen te voorkomen, zegt hoofdredder Thomas Vereken.
6: Wij gaan rond adviseren ouders om de kindjes tussen 12 en 4 zoveel mogelijk uit de zon te weren. Zonnecrème aan te doen, heel veel water drinken. En we gaan ook al preventief rond met verdwaalarmbandjes.
7: Ik zie dat jullie hier zijn met jullie kindjes.
8: Ja, klopt.
7: Hebben jullie al gehoord van de verdwaalbandjes?
9: Allee, we zijn die nu vandaag, zijn die vergeten, ja. Want we hebben de afgelopen 2 dagen hebben we ze wel gebruikt.
5: Veel strandgangers beschermen zich goed tegen de zon.
10: Petjes aan, genoeg zonnecrème en af en toe bijsmeren nadat ze in de zee gaan, uiteraard.
11: Er zijn veel mensen dan daartegen kunnen, maar ik onder de paraplu en t-shirt aan, klakje op en genieten van de zee.
5: In een duik in zee verkoeld. Al is het water warmer dan ooit.
10: Anders is het heel koud en zou ik nooit in de zee gaan. En nu is het te doen.
0: Nog maar 4 voedingsbedrijven hebben een vergunning aangevraagd om hun gezuiverd afvalwater te laten hergebruiken door boeren. De procedure daarvoor is vorige maand makkelijker gemaakt, omdat de boeren dat water door de droogte goed kunnen gebruiken. De koepel van de voedingsindustrie, Fevia, gelooft wel dat er nog veel bedrijven zullen bijkomen. Aurélie Gert geeft een voorbeeld.
12: Bij Tiense Suiker kan je vanaf maandag 17 augustus ook water gaan ophalen en ze gaan ook water leveren aan de stad Tiene. Er zullen sowieso nog veel meer voedingsbedrijven volgen. Wij kunnen dat alleen maar toejuichen, want voedingsbedrijven zijn afhankelijk van de landbouw voor hun grondstoffen.
0: In Frankrijk komt er voorlopig toch geen verbod op sociale media voor kinderen onder 15 jaar. Dat heeft de Franse Grondwettelijke Raad beslist. Vorige maand werd daarover nog een officiële wet aangenomen. Frankrijk zou dan het eerste land in Europa worden waar sociale media verboden zijn voor kinderen. Maar nu is het verbod dus tegengehouden. Uitleg door Frank Renaud.
8: Dat is ongrondwettelijk, zegt de Franse Constitutionele Raad nu. Zo'n totaalverbod is een te grote aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Er wordt bijvoorbeeld geen verschil gemaakt tussen kleine kinderen en tieners. Bovendien worden ouders uitgeschakeld, terwijl die soms zelf kunnen beslissen wanneer hun kind wel of niet veilig op sociale media kan. Het verbod geldt voor heel veel verschillende sociale media en platforms. En het staat volgens de Constitutionele Raad niet vast dat die ook allemaal schadelijk zijn voor de gezondheid of de veiligheid van kinderen. Tot slot zegt de Raad dat niet goed is geregeld hoe iemands leeftijd straks wordt gecontroleerd. De Franse regering gaat de wettekst nu opnieuw bekijken en herschrijven. Het doel is om begin volgend jaar een aangepast sociale mediaverbod van kracht te laten worden.
0: Na de warmste dag van het jaar komen er vanavond en vannacht wolken met tegen de ochtend kans op een onweersbui in het westen. Morgen onweerachtig, we halen 24 graden aan zee en 31 in het centrum. Zondag meestal droog en dan nog rond 24 graden in het centrum. Dit nieuws begon met twee gasexplosies in een kantoorgebouw in Brussel. Twee arbeiders en een brandweerman raakten gewond. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Clara, blijf verwonderd.

Augustin Hadelich laat zijn viool kreunen en onze playlist wordt nog steeds niet clean. Integendeel, dit is stoffige muziek van componist Georges Bizet. Hij heeft dit lied gekruid met woestijnzand. Adieu de l'hôtesse arabe.

Raffaele La Ragione op mandola en François Dumont was de pianist die u hoorde. Het volgende stuk heeft een bitterzoete smaak. Het gaat over het symbool van de stad Jaffa bij Tel Aviv, ooit een thuis voor veel Palestijnen, maar doorheen de tijd steeds minder natuurlijk. Dit is Anwar Brahem met de Sweet Oranges of Jaffa.

Ella Fitzgerald en het orkest van Paul Weston met Reaching for the Moon. In de ziel van componist Gabriel Dupont was het niet altijd rozengeur en maneschijn. Of zo lijkt het toch als we luisteren naar deze deux mélodies.

En zo legt pianist Tristan Raas dit lied van Gabriel Dupont zachtjes neer. De stem was die van tenor Cyril Dubois. Het volgende stuk is een beetje een scharnier in het leven van componist Erich Wolfgang Korngold. Hij was al op jonge leeftijd een succesvol operacomponist, maar in de jaren 30 van vorige eeuw kwam er toch een omslag en werd hij een van de eerste componisten van symfonische filmmuziek in Hollywood. En tussen die twee periodes in zit dit stukje, een strijkkwartet, hier gespeeld door Quatuor Hermès.

Home Free, muziek van een virtuoos achter de trommels en cymbalen, drummer Nate Smith. En opnieuw muziek van een drummer, van Umberto Odone, hier samen met een twintiger van dit seizoen, saxofonist Ellie Broekmans. Dit is Hey, Look at Me.

0: Precies met Sophie van der Donkt. Bij twee gasexplosies in het centrum van Brussel vallen 3 gewonden. In de Hoge Venen woedt een natuurbrand. En in Frankrijk komt het sociale mediaverbod voor kinderen onder 15 er voorlopig niet. In de buurt van het Centraal Station in Brussel zijn 3 gewonden gevallen bij 2 gasexplosies in een kantoorgebouw van de Europese Unie. Een aannemer raakte tijdens werken per ongeluk een gasleiding. Wim de Mazeneer, jij volgt de situatie daarop. Wat kan je vertellen over de gewonden?
1: Wel, er blijft nog veel onduidelijk over de gewonden. We weten dat zeker 1 brandweerman en 2 arbeiders van gasmaatschappij Sibelga gewond zijn geraakt. Zij waren het gaslek aan het dichten toen er plots 2 krachtige explosies hebben plaatsgevonden. De oorzaak daarvan is nog niet bekend. En hoe erg de 3 gewonden eraan toe zijn, weten we voorlopig nog niet. Men wil daar voorlopig niets over zeggen, omdat de families nog niet zijn ingelicht. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin is hier deze namiddag wel aangekomen. En dat doet toch vermoeden dat het toch ernstig moet zijn. De schade in het gebouw zou in elk geval aanzienlijk zijn. Het lek is intussen gedicht, maar er is wel nog altijd een veiligheidszone rond het gebouw. En het tramverkeer is hier ook nog altijd onderbroken.
0: Dankjewel, Wim. In de Hoge Venen in het oosten van ons land is 60 hectare natuur verwoest door een brand tussen Eupen en de Barak Michel. Het hele natuurgebied van de Hoge Venen is afgesloten, wandelaars mogen er dus niet in. En het provinciaal rampenplan is afgekondigd. Vlaming Achille is op weekend in de buurt en ziet veel rook.
2: We zijn hier aan de bosbranden bij de Hoge Venen. We waren van plan om een wandelweekend te doen. En vandaag gingen we 40 kilometer wandelen rond het meer Gilet. Maar we kregen een bi-alert dat we onmiddellijk moesten vertrekken. Dus we hebben beslist om terug te gaan naar onze kampeerplek in een van de 4 getroffen gemeenten. En we zijn aan het zoeken naar een nieuwe slaapplek, omdat we niet weten of we daar kunnen verblijven.
0: De brandweer gebruikt onder meer quads om de brand te bestrijden. En de federale politie zet ook een helikopter in om met waterzakken vanuit de lucht te blussen. Er zijn voorlopig geen huizen bedreigd. In Ukkel is vandaag net geen 36 graden gemeten, de warmste dag van het jaar. Aan de kust was het wat draaglijker en dat lokte veel volk. Gunter Joossen ging naar Nieuwpoort.
3: Ik ben eigenlijk wel blij dat ik hier zit, want in Brussel is veel te warm.
4: Veel koeler dan in het binnenland, hè. Maar als ik op het nieuws zag, inderdaad, was het daar bijna 38 graden. Dus ja, hier voelen we dat niet.
5: Veel blije mensen hier op het strand van Nieuwpoort. Het is drukker dan normaal volgens de reddingsdienst. Ze proberen hier problemen te voorkomen, zegt hoofdredder Thomas Vereken.
6: Wij gaan rond adviseren ouders om de kindjes tussen 12 en 4 zoveel mogelijk uit de zon te weren. Zonnecrème aan te doen, heel veel water drinken. En wij gaan ook al preventief rond met verdwaalarmbandjes.
7: Ik zie dat jullie hier zijn met jullie kindjes.
8: Ja, klopt.
7: Hebben jullie al gehoord van de verdwaalbandjes?
9: Zijn die nu vandaag, zijn die vergeten? Ja. Want we hebben de afgelopen 2 dagen hebben we wel gebruikt.
5: Veel strandgangers beschermen zich goed tegen de zon.
10: Petjes aan, genoeg zonnecrème en af en toe bijsmeren nadat ze in de zee gaan, uiteraard.
11: Er zijn veel mensen dan daartegen kunnen, maar ik onder de paraplu en de t-shirt aan, klakje op en genieten van de zee.
5: In een duik in zee verkoeld. Al is het water warmer dan ooit.
10: Anders is het heel koud en zou ik nooit in de zee gaan. En nu is het te doen.
0: In de hitte gaat vanavond de dodentocht in Bornem in de provincie Antwerpen van start. Een wandeltocht van 100 kilometer. De route wordt niet aangepast, maar Ilse Robijn van de organisatie heeft wel enkele tips voor de deelnemers.
12: Wij roepen nog altijd onze deelnemers op om goed voorbereid naar hier te komen. Zeker goed pet te dragen, drinkbus mee te pakken, geregeld te drinken. Enorm belangrijk, zonnecrème niet vergeten, eventueel een natte doek in de nek te leggen. We hebben al onze vrijwilligers goed ingelicht over wat is nu hittestress. Dus zij zijn heel alert om onze deelnemers in het oog te houden.
0: Toch is buiten intensief sporten op dit moment geen goed idee, want er hangt ook veel ozon in de lucht. Ozon is een gas dat typisch ontstaat op warme dagen zonder wind en het kan je luchtwegen en ogen irriteren. Het is beter om te wachten met sporten tot morgen vroeg, zegt Romain Dumoulin van Ircel, waar de luchtkwaliteit op gevolgd wordt.
13: De ozonconcentraties eilen een beetje na op de temperaturen. Dus als het vanavond laat kouder wordt, dan zullen die ozonconcentraties nog net iets hoger zijn ook. Dus het advies als u wil sporten, is om dat 's morgens vroeg te doen. Ozonconcentraties dalen gedurende de nacht en morgenochtend zullen die op het laagste punt zijn.
0: Ook morgen overdag zal er weer veel ozon in de lucht hangen. In Frankrijk komt er voorlopig toch geen verbod op sociale media voor kinderen onder 15 jaar. De Franse Grondwettelijke Raad houdt het verbod tegen. President Macron wilde het sociale mediaverbod graag invoeren tegen het begin van het schooljaar, maar dat zal dus zeker niet meer lukken. Uitleg door Frank Renaud.
8: Dat is ongrondwettelijk, zegt de Franse Constitutionele Raad nu. Zo'n totaalverbod is een te grote aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Er wordt bijvoorbeeld geen verschil gemaakt tussen kleine kinderen en tieners. Bovendien worden ouders uitgeschakeld, terwijl die soms zelf kunnen beslissen wanneer hun kind wel of niet veilig op sociale media kan. Het verbod geldt voor heel veel verschillende sociale media en platforms. En het staat volgens de Constitutionele Raad niet vast dat die ook allemaal schadelijk zijn voor de gezondheid of de veiligheid van kinderen. Tot slot zegt de Raad dat niet goed is geregeld hoe iemands leeftijd straks wordt gecontroleerd. De Franse regering gaat de wettekst nu opnieuw bekijken en herschrijven. Het doel is om begin volgend jaar een aangepast sociale mediaverbod van kracht te laten worden.
0: Het wordt wat minder warm de volgende dagen. Vanavond en vannacht komen er wolken met tegen de ochtend kans op een onweersbui in het westen. Morgen onweerachtig, we halen 24 graden aan zee en 31 in het centrum. Zondag meestal droog en dan nog rond 24 graden in het centrum. Dit nieuws begon met twee gasexplosies in een kantoorgebouw in Brussel. Twee arbeiders en een brandweerman raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Clara, blijf verwonderd. Django met Robbe van Dijk.
15: Een heel goede avond. Deze muziek klinkt alsof ze aan het smelten is in de zon, net zoals wij allemaal. Dit is Outre Horas.

Het Dakar Race Orchestra Baobab heet u welkom bij Django. Ik ook trouwens. We gaan een lichtjes stomende avond tegemoet. Dat is gewoon de sfeer die het weer en de muziek ons dicteren. Dat zal u meteen wel merken. Dit is No Melhoras Más.

No mejores mas, Mark Rebo y los cubanos postizos. Soms smelten twee sounds zo mooi samen dat ze bijna één instrument worden. Hier ook weer de trompet van R.L. Besson wordt echt een verlengstuk van de accordeon van Lionel Suarez. Dit is Les Tuiles Bleues.

François Marda-Rossian met Santa Fe. De pianolerares van Igor Stravinsky schreef zelf prachtige orkestmuziek. Het gaat om Leocadia Kasperova. Dit is een deeltje uit haar symfonie. Hier met het Rundfunk Symfonieorkester Berlin. Wacht, nog eens opnieuw. Het Rundfunk Symfonieorkester Berlin onder leiding van Anna Skrileva.

Allegretto met een eindsprintje, muziek van componiste Leocadia Kasperova. Nu een loom liedje in de allerbeste betekenis van dat woord. Betty Carter met Call Me Darling.

Benjamin Sosero met faux plafond, een vast plafond of een dubbele bodem. Het kunnen allemaal trucjes zijn om iets magisch te creëren. Maar eigenlijk is dat toch een beetje vals spelen. Met muziek kan je ook iets magisch doen zonder trucjes. Als het goed is, is die muziek altijd echt, zoals deze petite magie.

Het Alive Quintet met Petite Magie. Een eeuwenoud Frans liedje nu over een koningsdochter die verliefd wordt op een ridder. Prima zou je denken, maar het is een arme ridder. En dat kan echt niet volgens haar vader. En nu zitten haar tranen in dit lied. La fille au roi Louis.

mezzo-sopraan Stéphanie Doustrac samen met Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. Nog eens een twintiger van afgelopen seizoen, harpist Stefan Vinkt, hier met twee Bijbelse tafereeltjes uit Meditations on the Stations of the Cross.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
4: My father's rich, my mama's good looking.
2: Ontdek alles over zijn zoektocht naar muzikale transformatie met veel liefde, pijn en kwetsbaarheid.
4: I've never suffered and I can play the blues.
2: Met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Daan Stuiven. In Miles, Badass en Jazzycom. Morgen om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op 14 Max. De Munt opent het nieuwe seizoen met Beethoven 7. Een wervelende dansvoorstelling van Sascha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Klaar.

0: is 7 uur, goedenavond. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Het is al haar tweede medaille op dit toernooi. Van Otterdijk was de favoriete en ze heeft het dus waar gemaakt, Hermien van Beveren.
1: Ja, en ze kwam ook nooit in de problemen, ook al was ze zelf ontgoocheld over haar tijd. De start was wel weer prima. Van Otterdijk keerde ook als eerste na 50 meter en won in een tijd van 56 seconden en 8 honderdste. Door slecht uitkomen bij de finish bleef ze ruim 2 tiende boven haar Belgische record. Maar ze verlengt wel haar Europese titel op de 100 vlinder, pakt ook al haar tweede medaille op dit EK, na zilver op de 50 meter. En Van Otterdijk heeft nu al 5 EK-medailles op haar palmares, dat is evenveel als Brigitte Bécu. In de finale van de 200 meter vrij werd Lucas Honvaux 8e. 400 meter vrij van zondag is zijn belangrijkste nummer.
0: Dankjewel, Hermien. In de buurt van het Centraal Station in Brussel zijn 3 gewonden gevallen bij 2 gasexplosies. Die gebeurden in een kantoorgebouw van de Europese Unie. Een aannemer had daar tijdens werken per ongeluk een gasleiding geraakt. 2 arbeiders en een brandweerman probeerden het lek te dichten en raakten gewond toen er plots 2 explosies waren. 100 mensen waren op dat moment al uit voorzorg geëvacueerd. In de Hoge Venen in het oosten van ons land is zeker 60 hectare natuur afgebrand tussen Eupen en de Barak Michel. Het hele natuurgebied van de Hoge Venen is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd. Wie in de buurt was, kreeg een bericht om daar weg te gaan.
2: We waren van plan om een wandelweekend te doen, maar we kregen een bi-alert dat we onmiddellijk moesten vertrekken. En dus we hebben beslist om terug te gaan naar onze kampeerplek in een van de 4 getroffen gemeenten. En we zijn aan het zoeken naar een nieuwe slaapplek, omdat we niet weten of ze daar kunnen verblijven.
0: De brand in de Hoge Venen is nog niet geblust. Er zijn voorlopig geen huizen bedreigd. In de hitte gaat vanavond de dodentocht in Bornem in de provincie Antwerpen van start. Een wandeltocht van 100 kilometer. De route wordt niet aangepast, maar Ilse Robijn van de organisatie geeft wel wat tips.
3: Wij roepen nog altijd onze deelnemers op om goed voorbereid naar hier te komen. Zeker goed pet te dragen, drinkbus mee te pakken, geregeld te drinken. Enorm belangrijk, zonnecrème niet vergeten, eventueel een natte doek in de nek te leggen. We hebben al onze vrijwilligers goed ingelicht over wat is nu hittestress. Dus zij zijn heel alert om onze deelnemers in het oog te houden.
0: In de Ronde van Portugal is wielrenner Finley Tarling overleden. Hij was nog maar 19. Hij botste tijdens de 8e rit met een auto en overleed aan zijn verwondingen. De Brit Finley Tarling is de jongere broer van Joshua Tarling, de voormalige Europese kampioen tijdrijden. Vanavond en vannacht stilaan meer wolken. Vannacht nog altijd minima tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend kans op een onweersbui in het westen. Morgen onweerachtig. We halen 24 graden aan zee en 31 in het centrum. Zondag meestal droog en dan nog rond 24 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond. What the world needs now is love en ook een beetje jazz, denk ik. En dat krijgt u nu allebei van mij. Dat is graag gedaan. Goedenavond en welkom bij Django.

Interessant hoe dat akkoordje brak daar op het einde. We hoorden Artemis. Een van de mooiste liedjes van de wereld nu. Het is al bijna 90 jaar oud. Beroemd geworden door Judy Garland. Maar hier gezongen door sopraan Sylvia McNair. Over the Rainbow.

André Previn en David Fink op piano en contrabas samen met sopraan Sylvia McNair. Alon Sariel heeft weer een nieuw album bij elkaar getokkeld, Plucked Bach 3. Er staat niet alleen muziek van Bach op het album, er staat ook muziek op van tijdgenoten van hem, zoals deze Fantasia van Nicola Matthijs.

Ooit in een ver mythisch verleden kroop een zekere Theseus in een labyrint. Daar zat ook een Minotaurus en Theseus en de Minotaurus waren geen vrienden, dus de sfeer was niet bepaald top. Gelukkig was er Ariadne die hem een lange draad gaf, waardoor Theseus zonder vertwalen uit het labyrint kon ontsnappen. Maar helaas, geen mythologie zonder drama. Na de ontsnapping laat Theseus haar gewoon achter. Componist Pietro Antonio Locatelli schreef er een volledig concerto grosso over om haar verdriet te vatten. Een emotioneel stukje dus. Dit is Il Giardino Armonico, onder leiding van dirigent Giovanni Antonini.

Rauf van Guus Hermans en Wartoren, ofwel samen Tellas. Hier komt een experiment, Brel en Chopin in één en hetzelfde stuk, Vesoul van Brel en een wals van Chopin. Het resultaat is opnieuw een wals die steeds meer op hol lijkt te slaan.

Een prettig gestoorde wals van Chopin en Jacques Brel dus. Een ideetje van pianist Alexis Thibaut de Mézières en cellist Camille Segers. Nog meer prettige gestoordheid in deze Llagas de Amor van Sonetos del Amor Oscuro.

Elena Casella samen met Sonetos del Amor Oscuro en El Poeta Dice la Verdad. Wat gebeurt er als je het volledige land Brazilië in een piano duwt? Componist Heitor Villa-Lobos deed het en dit is wat er gebeurde.

Pianiste Deborah Halas met twee Braziliaanse impressies van componist Heitor Villa-Lobos. Zometeen is er Clara in concert. Na deze impressies uit Brazilië nog een mooie vrijdagavond en tot in de toekomst.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen tussen Eupen en de Barak Michel blijft uitbreiden. Intussen is er al een gebied van 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd. Dat vertelt collega Ferre Windij.
3: Het gaat over een heel populair wandelgebied, de Hoge Venen. Zeker met het mooie weer komen hier heel veel mensen wandelen. Daarom is er een bee-alert uitgestuurd. Al die mensen zijn dus uit het gebied moeten vertrekken. Het gebied wordt ook door de politie vrij goed afgesloten, dus je kan er echt niet meer in. Rond de Hoge Venen liggen dan een aantal gemeenten, onder andere Jalais, Balen, Wem. En die toegangswegen zijn dus van daaruit naar de Hoge Venen wel afgesloten. Maar in die gemeente zelf, waar huizen zijn, waar mensen wonen, daar is momenteel, horen we, nog geen gevaar. Mensen worden op dit moment nog niet gevraagd om hun huizen te verlaten of om te evacueren op dit moment. En dat zou ook zo momenteel blijven. Volgens de laatste informatie zijn er dus geen huizen en dus geen bewoners in gevaar.
2: De brand brak de voorbije dag uit en is dus nog niet onder controle. Bij de twee zware gasexplosies in Brussel is één brandweerman overleden. Dat is zo net bekendgemaakt. De explosies gebeurden in een gebouw van de Europese Unie, niet ver van een centraal station. Een aannemer was werk aan het uitvoeren en raakte daarbij per ongeluk een gasleiding. Het gaslek is intussen gedicht, maar het gebouw is nog niet veilig. Bij het incident vielen ook 3 zwaar gewonden. Over een uurtje wordt het startschot gegeven van de dodentocht. De wandeltocht van 100 kilometer is dat rond Bornem. Ondanks de hitte zal de route niet worden aangepast. Maar het Rode Kruis heeft wel extra maatregelen genomen. Dat zegt Gino Ibi van de hulporganisatie.
4: Vanuit Rode Kruis Vlaanderen zitten we ongeveer een 300-tal vrijwilligers in langs in het parcours, verspreid over 7-tal hulpposten. Onze vrijwilligers, zoals ik daarnet zei, zijn ook extra gebriefd. Er is extra materiaal voorzien, ook koelmateriaal, ijsbaden en dergelijke meer, moest dat nodig zijn. Maar we hopen natuurlijk dat alle wandelaars vooral goed naar hun eigen lichaam luisteren en het niet zo ver laten komen.
2: Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Op het EK zwemmen in Parijs was ze voor deze discipline ook de topfavoriete. Het is voor Van Otterdijk haar tweede medaille op dit EK. Ze pakte ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En ze plaatste zich zo net ook voor de finale van de 200 meter wisselslag. En de Amerikaanse multimiljardair Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, is dat ook, investeert in de Britse voetbalclub Liverpool. Bezos wordt met zijn investeringsfonds minderheidsaandeelhouder. Hoeveel hij investeert is niet bekend. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen kans op onweer bij temperaturen tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Tine de Donder.
6: Goedenavond. Vanavond gaan wij in deze Clara in concert nog eens het jazzconcert uitzenden van Nele Vernayem, een van onze twintigers. Ze is zelf 24, ze komt uit Brakel en ze speelt jazz op dwarsfluit. Dat is behoorlijk uniek. Op haar concert in onze studio Toets heeft ze voor het eerst haar band Alver voorgesteld aan het grote publiek. En Alver, dat is ook de naam van een vis. En dat is niet toevallig, want de dwarsfluit van Nele Vernayem geeft de muziek een zilverachtige gloed. Precies zoals die vis met zijn zilveren schubben. Wie zit er allemaal in die band? Willem Heijlen op gitaar, Cedric Haak op basgitaar, Anke Versliepen op drums en Oya Bakiroglu op darbuka. op Gent Jazz. Vorig jaar werd zij verwelkomd als iemand die op een ingetogen manier muzikale verhalen kan brengen. Tegelijk zen en feeriek. We gaan eens luisteren.

Nele Vernaaye, een van onze twintigers, met haar band Alver, die bestaat uit Willem Heijlen op gitaar, Cedric Haak op bas, Anke Versliepen aan de drums en Oya Bakiroglu op darbuka. Anke Versliepen die speelde 2 jaar geleden nog op het Brandfestival in Mechelen met haar band Aki. En daarin zit diezelfde Willem Heijlen, speelt daar ook gitaar. Niels van Heertum horen we op euphonium en Joachim Badenhorst op klarinet. En dan nog mooie harppartijen van Marjolein van Vernimmen. En ook nog een fraaie baslijn van Ruben de Maaschalk. Het concert begint heel rustig, maar dit zijn ze live van op het Brandfestival in Mechelen.

Aki, 2 jaar geleden live van op het Brandfestival in Mechelen. En nu gaan wij naar Jazz Middelheim van vorig jaar. Daar kwam de Belgische band Cinema Paradiso spelen. Dat zijn Kurt van Herk, Erik Tielemans en Willem Heijlen, daar is hij weer. Zij brengen hedendaagse spirituele free jazz. Die klinkt zowel rauw als warm en heel gelaagd. Het is bijna een hypnotiserende ervaring. Ze gaan beginnen met iets van Paul Motion, zijn Dream World.

0: Dankjewel, dankjewel.
1: Cinema Paradiso, dat waren Kurt van Herkop, tenor saxofoon, Erik Tielemans, drums en percussie, Willem Heijlen op gitaar en Jozef Dumoulin op keyboards. Zo klonken ze live op Jazz Middelheim in Park den Brand in juni vorig jaar. En de gitarist van deze Cinema Paradiso, Willem Heijlen, en ook van daarvoor van Aki en ook van daarvoor van Nele Vernaye, die bracht vorig jaar ook een soloalbum uit, Short Stories. 19 nummers, opgenomen met elektrische en akoestische gitaren en banjo en sitar. Het is een beetje blues, een beetje Americana en heel veel ruimtelijke klanken.

0: Who are you?
1: Ja, Who Are You? Door de Gentse band Sui. Die bestaat uit Elias de Voldere, Cyril van den Abele en Matthias Geernaert. Deze plaat, Playing for Oscar, die kwam uit bij het Werf-label. En dat is ook de plek waar Lara Rosseel in 2022 Hert uitbracht. Een plaat met muziek die dartelt als een hert in een bos, met contrabas, trompet, gitaar en vibrafoon. Deze opname is er nog een met Vidya Pauwels op gitaar, maar sinds 2023 is hij vervangen door Willem Heilen en hij is onze rode draad artiest van vanavond. Dit is Fishes Dishes.

Het Ragini Trio. Dat bestaat uit Nathan Daams op saxofoon, Lander Gieselink aan de drums en Marco Bardoscia op contrabas. Wij gaan vandaag afronden met nog een nieuw zomersalbum dat net verschenen is bij Werf Records. Sketches of Belgian Summers. Een frisse compilatie van Belgische jazz. Met onder meer Ola Tunji, Helena Casella en Koundé, Matthias de Krane, Black Koyo en nog veel meer. Met op de cover een fijne foto van een vol strand in Oostende. Voilà, en zo hebben we alles gehad voor vandaag. Ik wens u voor straks een zachte nacht. En heel graag tot volgende week.

0: uur, goede avond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De brandweer krijgt de natuurbrand op de Hoge Venen voorlopig niet onder controle. De brand brak de voorbije dag uit in de regio tussen Eupen en de Barak Michel. Intussen is er al een oppervlakte van een honderdtal hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd, vertelt collega Ferre Windij.
1: Het gaat over een heel populair wandelgebied, de Hoge Venen. Zeker met het mooie weer komen hier heel veel mensen wandelen. Daarom is er een bee-alert uitgestuurd. Al die mensen zijn dus uit het gebied moeten vertrekken. Het gebied wordt ook door de politie vrij goed afgesloten, dus je kan er echt niet meer in. Rond de Hoge Venen liggen dan een aantal gemeenten, onder andere Jalais, Balen, Wem. En die toegangswegen zijn dus van daaruit naar de Hoge Venen wel afgesloten. Maar in die gemeente zelf, waar huizen zijn, waar mensen wonen, daar is momenteel, horen we, nog geen gevaar. Mensen worden op dit moment nog niet gevraagd om hun huizen te verlaten of om te evacueren op dit moment. En dat zou ook zo momenteel blijven. Volgens de laatste informatie zijn er dus geen huizen en dus geen bewoners in gevaar.
0: In Bornem is de dodentocht van start gegaan. De wandeltocht van 100 kilometer is dat. Het gaat om de 57e editie. Zo'n 13.000 mensen doen eraan mee. Het parcours werd ondanks de hitte niet aangepast. Er geldt ook nog altijd een code geel waarschuwing, maar dat drukt het enthousiasme niet.
2: Heel warm, maar wel een goede nacht, denk ik. 20 graden, dat is ideaal om te wandelen. Dus morgen is het doorbuiten. Hè. 50 kilometer op fysiek en 50 kilometer op karakter. Hè.
3: We zouden ons hopen dat het mee gaat vallen. Maar vooral veel drinken, dat gaat het belangrijkste zijn.
4: Ik heb al 6 weken geleden een andere 100er-tocht gedaan. In het zuiden van Duitsland. Dus nu ben ik erg benieuwd naar hier.
5: We zeiden nooit meer na de eerste keer. Maar we hebben nog een tweede keer ingeschreven. En de tweede keer was het weer van hetzelfde. Nooit meer. En we zijn hier vandaag voor de derde keer. En het zal waarschijnlijk onze laatste keer zijn.
0: In de Verenigde Staten heeft Luigi Mangione toegegeven dat hij schuldig is aan de moord op de topman van United Healthcare, een Amerikaans zorgverzekeringsbedrijf. Mangione schoot de man in december 2024 dood op straat in New York. In de rechtszaal heeft hij nu toegegeven dat hij opzettelijk heeft geschoten omdat hij misnoegd was over het Amerikaanse zorgsysteem. Mangione kan voor de moord een levenslange gevangenisstraf krijgen. De uitspraak volgt op 18 december. In Frankrijk hebben hackers de Franse Belastingsdienst gehackt. Bij de cyberaanval zouden de gegevens van bijna 700.000 mensen en bedrijven gestolen zijn. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
6: Het gebeurde al 2 maanden geleden, maar is nu pas bekendgemaakt. De daders drongen via externe servers en VPN-netwerken binnen in de databestanden van de Franse fiscus. Daar legden ze beslag op de gegevens van 678.000 personen en bedrijven. Onder meer de salaris- en fiscale gegevens van mensen zijn gestolen. Alle informatie is inmiddels te zien op het dark web, oftewel de criminele kant van internet. De daders zijn bekende hackers en zouden eerder ook al gegevens hebben gestolen bij een telecombedrijf, een hotelgroep en een supermarktketen. Ze verkopen de data aan derden die vervolgens met de persoonsgegevens kunnen frauderen. In Frankrijk is boos en verbaasd gereageerd, omdat de hackers dus steeds ongestoord kunnen toeslaan, omdat nu veel fiscale gegevens zijn gestolen en omdat de Franse Belastingdienst alles pas na 2 maanden bekend maakte.
0: Sport dan. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Jana van Lent brons gewonnen op de 10.000 meter. Het is al de derde Belgische medaille op dat EK. Simon van Glabbeke, jij volgt het EK voor ons daar. Hoe is de wedstrijd van Lent verlopen?
7: Na een tactisch trage openingsfase maakte van Lent in de tweede helft de wedstrijd mee hard. Ze dook op kop de laatste ronde in met in haar sporen de ervaren Nederlandse Maureen Koster en de Italiaanse vice-Olympisch en vice-wereldkampioene Nadia Batocletti. Batocletti had zoals verwacht het snelste eindschot in huis en pakte na EK-goud op de 5000 meter. Ook de titel op de 10.000 meter. Koster sprintte naar zilver. Met brons heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. De 25-jarige van Lent eindigde al verschillende keren vierde en vijfde op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze een voortreffelijk seizoen, dus met een EK-medaille. In diezelfde 10.000 meter eindigden 2 andere Belgische vrouwen, Lisa Rooms en Chloé Herbier, als 10e en 11e. In het hoogspringen werd Thomas Carmois 8e met een sprong over 2,18 meter.
0: Simon, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal spelen Cercle Brugge en Sint-Truiden vanavond de eerste wedstrijd van de tweede speeldag. Met nog goed een half uur te spelen staat het er 1-3 voor Sint-Truiden. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen kans op onweer ook bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op veertienieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd.

You better believe it.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De brandweer krijgt de natuurbrand op de Hoge Venen voorlopig niet onder controle. De brand brak de voorbije dag uit in de regio tussen Eupen en de Barak Michel. Intussen is er al een oppervlakte van meer dan 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd, vertelt collega Verwin Dij die ter plaatse is.
1: De komende uren worden nog moeilijker dan het al was. Toen was er nog versterking vanuit de lucht met helikopters die water vanuit het nabijgelegen meer van Gilep naar de Hoge Venen brachten. Dat kan niet tijdens de nacht, dus er is geen versterking van die helikopters. Ze moeten het allemaal hier op de grond doen de komende uren. En dat wordt, zoals we begrijpen, extreem moeilijk.
0: De nabijgelegen dorpen worden voorlopig niet bedreigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De voormalige Cambridge-professor Jason R. Day is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Dat melden verschillende Britse media. R. Day was een van de bekendste professoren aan de universiteit. In 2023 werd hij op zijn 37ste de jongste zwarte professor ooit daar. Maar begin deze maand nam hij ontslag nadat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van plagiaat. Die beschuldigingen werden nooit bewezen. Er was nog maar net een onderzoek gestart door de universiteit. In Frankrijk hebben hackers de Franse Belastingsdienst gehackt. Bij de cyberaanval zouden de gegevens van bijna 700.000 mensen en bedrijven gestolen zijn. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Het gebeurde al 2 maanden geleden, maar is nu pas bekendgemaakt. De daders drongen via externe servers en VPN-netwerken binnen in de databestanden van de Franse fiscus. Daar legden ze beslag op de gegevens van 678.000 personen en bedrijven. Onder meer de salaris- en fiscale gegevens van mensen zijn gestolen. Alle informatie is inmiddels te zien op het dark web, oftewel de criminele kant van internet. De daders zijn bekende hackers en zouden eerder ook al gegevens hebben gestolen bij een telecombedrijf, een hotelgroep en een supermarktketen. Ze verkopen de data aan derden die vervolgens met de persoonsgegevens kunnen frauderen. In Frankrijk is boos en verbaasd gereageerd, omdat de hackers dus steeds ongestoord kunnen toeslaan, omdat nu veel fiscale gegevens zijn gestolen en omdat de Franse Belastingdienst alles pas na 2 maanden bekend maakte.
0: Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland is zo net de 5e dag afgerond. Simon van Glabeke, jij bent ter plaatse. Een bronzen dag werd het, want er was een medaille voor Jana van Lent op de 10.000 meter.
3: Ja, Jana van Lent liep een tactisch perfecte wedstrijd. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. En in het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Maureen Koster voorlaten voor zilver. En de Italiaanse Nadia Bottocletti pakte na goud op de 5000 meter. Net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25ste heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille. In de zevenkamp staat Norwitz 7e na de eerste van 2 dagen. En in het hoogspringen is Thomas Carmois als 8e geëindigd met een sprong over 2,18 meter.
0: Simon, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal is de eerste wedstrijd van de tweede speeldag gespeeld. Cercle Brugge en Sint-Truiden speelden 3-3 gelijk. Beide ploegen hebben na 2 speeldagen allebei 2 punten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen kans ook op onweer bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De brandweer krijgt de natuurbrand op de Hoge Venen voorlopig niet onder controle. De brand brak de voorbije dag uit in de regio tussen Eupen en de Barak Michel. Intussen is er al een oppervlakte van meer dan 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd, vertelt collega Ferwin Dij die ter plaatse is.
2: De komende uren worden nog moeilijker dan het al was. Toen was er nog versterking vanuit de lucht met helikopters die water vanuit het nabijgelegen meer van Gilep naar de Hoge Venen brachten. Dat kan niet tijdens de nacht, dus er is geen versterking van die helikopters. Ze moeten het allemaal hier op de grond doen de komende uren. En dat wordt, zoals we begrijpen, extreem moeilijk.
1: De nabijgelegen dorpen worden voorlopig niet bedreigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Dat melden verschillende Britse media. Arday was een van de bekendste professoren aan de universiteit. In 2023 werd hij op zijn 37ste de jongste zwarte professor ooit daar. Maar begin deze maand nam hij ontslag nadat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van plagiaat. Die beschuldigingen werden nooit bewezen. Er was nog maar net een onderzoek gestart door de universiteit. In Nederland is er grote verontwaardiging ontstaan over een protestactie van landbouwers op een snelweg. Dat protest heeft mogelijk tot een dodelijk ongeval geleid. Nabij de stad s-Hertogenbosch reden de boeren met tientallen tractoren op de rechte rijstrook. Het andere verkeer kon er wel langs, maar er ontstond toch een file. En in de staart van die file gebeurde dat dodelijke ongeval. Twee mensen kwamen daarbij om het leven, zes anderen raakten gewond. Op de snelwegen in Nederland zijn tractoren verboden. De Nederlandse premier Jette reageert ontzet.
3: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Vanuit allerlei verschillende actiegroepen gebeurt dat. Ik zeg al jaren daar exact hetzelfde. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
1: Sport dan. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Jana van Lent brons gewonnen op de 10.000 meter. Het is al de derde Belgische medaille op het EK. Voor Van Lent zelf was het haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
4: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen, is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
1: En in de hoogste klasse van het voetbal is de eerste wedstrijd van de tweede speeldag gespeeld. Cercle Brugge en Sint-Truiden speelden 3-3 gelijk. Cercle Brugge-speler Christian Ravic vond het gelijkspel verdiend.
5: Ik denk dat we de betere ploeg hadden. Een beetje. We hebben denk ik betere kansen gehad. Allee, eerlijk gezegd hadden ze ook wel goede kansen. Maar ik denk dat wij meer balbezit hadden, meer drang hadden naar voren, meer geloof hadden, denk ik. Ja, en als je thuis speelt, dan heb je dat geloof wel altijd extra dan Sint-Truiden. Dus het siert ons dat we de 3-3 nog kunnen maken.
1: Beide ploegen hebben na twee speeldagen allebei 2 punten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. De komende dag ook kans op onweer bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.